verschiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er twee mannen opgepakt. Waaronder gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen. Volgens de Biep wordt er dagelijks schoongemaakt, maar kunnen ze nooit voorkomen dat er muizen zitten. Die muizen laten zich vaker zien in de rustige vakantietijd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goeienacht.
1: De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's te verkopen aan investeerders. Zorgt voor te veel verdeeldheid, dat zegt FIFA-baas Infantino. Dat klopt, wereldwijd kwamen er boze reacties en onder andere de UEFA was woest om het plan. Het FIFA-bestuur zegt dat het plan een eenmansactie van Infantino was. In Bilthoven zijn twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een auto, waarvan de politie dacht dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Bewoners van een nabijgelegen flat moesten uren buiten wachten. Uiteindelijk bleek het loos alarm en mochten de bewoners weer naar huis. 365.000. Zoveel mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had en is er blij mee. Eind augustus loopt de actie af. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker één naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. En de politie onderzoekt nu de zaak van deze schoenensnuffelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden nu. Alleen als de zon weer opkomt, straks wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. In de noorden nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Ook FIFA-baas Gianni Infantino ziet nu in dat het niet zo slim was om aandelen in het WK voetbal te gaan verkopen zonder overleg met de voetbalbonden. Hij zet nu een streep door dat plan. Wereldwijd werd er met woede en onbegrip op gereageerd. Infantino hoopt binnen een paar dagen met alle betrokken partijen om tafel te kunnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Dat zegt het stadsbestuur. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd laatste tijd. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de F-35 moet kunnen ondersteunen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf GKN Fokker uit Papendrecht gaat het voortouw nemen namens de 500 bedrijven die meedingen naar de defensiemiljarden hiervoor. Er wordt nu gepraat over hoe de productielijn eruit moet gaan zien. En Amsterdam maakt zich op voor een drukke en feestelijke dag. De Canal Parade staat vanmiddag op het programma. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen om het evenement veilig te laten verlopen. De aanval bij de Pride in Berlijn ligt daarbij vers in het geheugen. Canal Parade begint om 12 uur. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook zondag veel zon en dan nog een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Er gaat een streep door het omstreden FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Zijn directe collega's in het FIFA-bestuur spreken trouwens van een eenmansactie. Het plan zette veel kwaad bloed, onder andere bij alle Europese voetbalbonden. In Napels zijn zeker 21 gewonden gevallen door een aardbeving gisteravond. Het is de zwaarste beving daar ooit gemeten. Volgens de brandweer zijn enkele leegstaande gebouwen ingestort en andere gebouwen zijn licht beschadigd. Ook was de stroom een tijdje uitgevallen en was het trein- en metroverkeer stilgelegd. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar het laait toch weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En in Leiderdorp is een pannakooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente. Die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf. Dat zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de pannakooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.

What?

Goedemorgen. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij een flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met

0: Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.

0: zo makkelijk retour.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Hey, ondernemer.
1: Hallo?
0: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor My MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
18: Nou, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: En een hele goede morgen. Het Q-Music nieuws van 7 uur krijg je van Frans van der Beek.
21: Goedemorgen. FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Leek uiteindelijk niet zo te zijn, waarna de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn twee mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen, zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dank je, verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging op de weg. Dus dat is lekker. Wel opletten op je snelheid op de A7 Drachten richting Groningen. Daar staan ze bij 168,1.

Een hele goede morgen op de allereerste dag van de nieuwe maand. Het is 1 augustus. Judith op de plek van Jorien deze ochtend. En ik hoop dat je lekker bent wakker geworden op deze vroege ochtend. Misschien wrijf je het slaap nog uit je ogen. Ja, dat je zo vroeg wakker bent, daar moet een reden voor zijn, toch? Misschien was je er vroeg uit omdat het werk weer op je staat te wachten. Of heb je je sportschoenen aangetrokken om een paar gewichten in de sportschool heen en weer te gooien. Ja, hoe je ochtend er ook uitziet, het is toch een lekker gevoel dat je nog een hele dag voor je ligt. Hopelijk ook met een beetje zon. En misschien wel hele leuke plannen of juist helemaal niets op de agenda. Ja, waar je ook bent, thuis of in de auto, op de camping, op je werk of ergens onderweg. Kom er gezellig bij in de Q-Music app. Vind ik alleen maar gezellig en ik stuur je sowieso even een berichtje terug. Doen we zo meteen een rondje langs de velden. Eerst muziek van Snelle. Dit is Laat het licht aan bij Q-Music.

0: One Republic by Q and Counting Stars. En een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend, 1 augustus. Het is nu 18 over 7. Ja, je hoorde One Republic in Counting Stars. Vandaag is denk ik eerder auto's tellen. Het is namelijk Zwarte Zaterdag. Dat betekent extreme drukte op de Europese wegen. Dus succes als je vandaag in de files terechtkomt. Ook al op de weg is Arjanne. Ze zegt, we zijn bijna een uurtje onderweg in de auto in Roemenië. Op weg naar IJslandse paarden op een Roemeense ranch, waar onze dochter van 15e dag gaat paardrijden. Oeh. Heel leuk, veel plezier daar. Sander die zegt, vroege dienst in de gehandicaptenzorg. Nu bezig met boodschappen bestellen en weekminuten maken voor het avondeten. Tips zijn zeker welkom. Nou, als je nog een lekker gerecht hebt, stuur maar even door. Stuur ik die weer door naar Sander. Taken zegt, op naar Amsterdam. Vandaag werken tijdens Pride. Mag als drag op stelten aan de slag. Leuk, gezellig. Misschien zie ik je daar nog. Ik ben vandaag ook. Monique, goedemorgen. Eerst een lekker bakje koffie. En vandaag de koffers pakken om maandagochtend vroeg naar Griekenland te gaan. Daniel stuurt ook een leuk audio. Heb je hem?
1: Ben er ook weer lekker bij, hoor. Ben weer lekker mijn krantjes aan het rondbrengen.
0: Kijk.
1: 5 uur lekker begonnen met werken. Dus ik zit al een tijdje in de auto. Nou, wens jullie een fijne weekend. Groetjes voor Daniel. Doei doei.
0: Groetjes terug.
2: Ik ben onderweg vanuit Heerewaard naar Utrecht voor mijn werk. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag.
0: Nou, wat lief, Gita. Thanks, jij ook. Nick die zegt, onderweg naar Q om met Tom en Bram op stap te gaan. Shake up your day. Ja, dat gaat vandaag natuurlijk ook gebeuren. Volgens mij moeten Tom en Bram zich zometeen hier ook melden. Dus misschien ga ik zometeen wel even een audio versturen om te kijken of ze er een beetje zin in hebben, hoe ze wakker zijn geworden. Eerst another, dit is Talk to

0: New Music en Castanova. Ja, vandaag mag ik eindelijk iets doen wat ik altijd al had willen doen. Ja, normaal gesproken gaat Jorien natuurlijk op zoek naar de soundtrack van jouw weekend. En dit keer ga ik mijn uiterste best doen om dat te doen. Nu al helemaal zin in. Vaste prik op de zaterdag en zondagochtend op Q-Music. Ja, het werkt eigenlijk heel simpel. Stuur me via de Q-app een berichtje met al je plannen voor vandaag. Dus waar je naartoe gaat, wat je daar gaat doen, met wie je dat gaat doen. Dan kan ik zo meteen doelgericht op zoek gaan naar een liedje dat dus perfect bij jouw plannen past. Ja, de soundtrack van jouw weekend. Ik zou even een voorbeeld geven. Vorige week toen stuurde Charlotte een appje. Ze was toen samen met haar Duitse herder onderweg naar Duitsland, waar ze dat weekend 200 shows op het programma had. Dus welke track paste hierbij? Nou, de link was snel gelegd voor Jorien. Een herder is in het Engels een shepherd, dus dat kon niet anders dan een liedje van de band Shepherd Coming Home. De soundtrack van Charlotte's weekend. Nou, dan heb je bij deze een beetje een idee hoe het werkt. Dus kom maar door met jouw plannen via de Q-Music app. Dan zoek ik er zo meteen een soundtrack bij. En ook muziek van Teddy Sims komt eraan.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
5: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
10: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt member. Mediamarkt.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee-hoo!
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles.
3: Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het weerbericht. Een droge, zonnige dag vandaag. Het wordt 20 tot 27 graden. Dat is wel lekker. En dan Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel flitsers. Oppassen bij de A7 Drachten richting Groningen bij 168.1. En de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.1.
4: Judith Eik.
3: Zometeen Calvin Harris, maar eerst Teddy Swims en Mr. No.

0: 12 Hours bij QM Blessings.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ik heb mezelf de uitdaging gegeven om een nummer te draaien dat perfect bij jouw weekend past. En daarvoor heb ik aan de lijn Dianne. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dianne, vertel even, wat ga jij vandaag doen?
2: Ik ga samen met mijn vriend en met mijn zus naar Jack's Racing Day in Assen. En dat is eigenlijk het grootste evenement waarbij een combinatie van karts, motoren en auto's gedemonstreerd worden en activiteiten zijn. En dat is jaarlijks op het circuit in Assen.
0: Ah, en is het de eerste keer dat je erheen gaat of ben je vaker geweest?
2: Nee, we zijn vorig jaar ook geweest. En vanaf kleins af aan ga ik al met mijn vader eigenlijk naar de TT in Assen. Maar dat is echt een motorrace.
0: Mm-hmm.
2: En dit is nu een andere activiteit. En dat hebben we eigenlijk sinds vorig jaar dat we daar naartoe gaan.
0: Wat gaaf. Moet je zelf niet meerijden? Heb je zelf niet zoiets van, nou, ik zou ook wel willen?
2: Nou, het lijkt me wel een keer leuk inderdaad om mee te rijden op het circuit.
0: Ja.
2: Maar dat zit er nu niet in. Het is echt vanaf de zijlijn nu, zeg maar, meekijken.
0: Ja, ja. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Maar wat kan je dan allemaal verwachten? Want als ik denk aan een racing day, ja, ik denk de auto's die gaan rondjes rijden. Maar wat zie je allemaal?
2: Karts, Porsches, verschillende soorten motoren. Vorig jaar waren er ook wel mensen die zelf meededen. En die hadden allerlei verschillende soorten, raceauto's, denk daarbij aan BMW's, maar ook hele oude auto's. Echt heel grappig om te zien.
0: Ja, en kan je je daar zelf voor opgeven of zo? Of zeg ik iets heel geks?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat dat kan. Er is ook een rondje dat ze volgens mij met reclame rijden. Dus bijvoorbeeld voor bedrijven. Nou ja, dat heb ik zelf niet. Maar ik denk wel dat het mogelijk zou zijn.
0: Nou, volgend jaar sta jij daar gewoon.
2: Ja, wie weet.
0: Ja. Ja, Dianne, ik ging natuurlijk op zoek naar de soundtrack van je weekend. En ik heb er even over lopen nadenken. En toen dacht ik, ja, ik kan me in bochten lopen wringen. Leuk bochten. Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk is er één nummer waar ik gelijk aan moet denken. En ik ben benieuwd of jij hetzelfde hebt eigenlijk. Maar ik dacht gelijk aan Rihanna en Shut Up and Drive.
2: Ja, die kan ook. Hartstikke leuk.
0: Oh, ik hoor toch een twijfeling in jouw stem, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nee, nou, er zijn best wel wat liedjes mogelijk.
0: Dat klopt.
2: Bijvoorbeeld Highway to Hell of zo.
0: Ja,
2: dat
0: klopt
2: ook.
0: Oké, daar ben ik wel blij mee. Oké, ik ben blij dat je het leuk vindt. Nou, dan ga ik die voor je draaien. En dan wens ik je een hele fijne zaterdag. En geniet daar.
2: Dankjewel. Fijne dag.
0: Dankjewel.

Rihanna en Shut Up and Drive, speciaal voor Dianne. Zij gaat vandaag naar Jack's Racing Day in Assen, samen met een vriend en met haar zus. En ik was op zoek naar de soundtrack van haar weekend. Hey, zo meteen de Rasmus en ook de alarmschijf van deze week. Maar eerst Bruno Mars en

0: Alarmschijf van deze week, Ella Langley en Choosing Texas. Ah, deze ochtend ging de wekker vroeg in Huizenkrikken en bij Van der Weert. Ze zijn al wakker. Tom en Bram, want vandaag staat er een hele hoop te gebeuren. En samen met de 10Q-luisteraars gaan ze vandaag 4 activiteiten doen, los van elkaar, die ze hebben bedacht. Met de vraag, wie is de beste reisleider? Ik heb ze deze ochtend even een audio-appje gestuurd.
1: Hey Tom en Bram, een hele goede morgen. Hey, ik ben even benieuwd. Ik zie al hier een bus staan met Shake Up Your Day. Maar ik ben even benieuwd, waar zijn jullie en hoe gaat het? Zijn jullie een beetje wakker?
0: Ja, misschien zijn ze nog een beetje druk bezig. Ik ben benieuwd of ze iets... Oh, wacht. Ik zie dat ze zijn nu iets aan het opnemen. Nou, ik ga je dat zo meteen laten horen. Ook muziek van Olivia Dean komt eraan. Make it so easy.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig.

0: van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterrenslot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: En een hele goede morgen. Het Q-Music nieuws van 8 uur krijg je van Frans van der Beek.
21: Goedemorgen. Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgeleid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, nadat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen, komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandhaarden weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen files vandaag. Dat op zwarte zaterdag, misschien komt dat dan natuurlijk. Flitsers dan gemeld op de A7 Drachten richting Groningen bij 168.1. De A27 Hilversum richting Almere bij 115.1. En oppassen bij de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.1. Ja, ik krijg echt net een Audi-appje van Tom en Bram. Die ga ik je zo meteen laten horen. Eerst Olivia.

0: Q Music, Kings of Leon, and You Somebody. Ja, normaal boek je een uitje, weet je waar je terechtkomt. Bij Tom en Bram werkt dat net even iets anders. Ja, deze zomerperiode nemen zij de middagshow over. En daar is een leuk plannetje ontstaan, namelijk Shake Up Your Day. Ja, het idee is dat ze jouw dag eens even flink gaan opschudden. En de vraag is, wie gaat dat het beste doen? Ja, los van elkaar organiseren ze namelijk allebei twee activiteiten. En aan het einde van de dag is de grote vraag, wie verdient er 5 sterren? Ja, wie is de beste reisleider? Is dat Tom of is dat Bram? Nou, vandaag is de dag. 10 luisteraars gaan het ondervinden. Maar wat Tom en Bram hebben uitgekozen, dat is dus nog de vraag. Maar ik heb gehoord, nou, dit worden activiteiten die je niet snel meer gaat vergeten. Deze ochtend ging de wekker lekker vroeg bij Tom en Bram. Ik had ze net even een Audi-appje gestuurd of ze een beetje wakker zijn. Ik heb net een Audi-appje teruggekregen. Ga ik even laten horen.
1: Hey, Juut.
2: Juut, hallo, goedemorgen.
1: Hallo.
2: Hi, wat is het ongelooflijk vroeg.
1: Het is ongelooflijk vroeg. Ik heb ook ongelooflijk slecht geslapen.
2: Oh, dat hotel, vreselijk.
1: Ja, echt.
2: Ik heb ieder uur van de nacht gezien.
1: Dan zie ik jou ook te woelen.
2: Ja. Ik lag niet naast jou, godzijdank.
1: Oké, okay, nou goed. In ieder geval, nou, de eerste luisteraars die druppelen binnen.
2: Ja, we hebben nu 5 of 6 mensen zijn binnen.
1: Ja, de bus staat al te ronken. En dan, ja, dan gaat het toch echt beginnen. Dan gaat Shake Up Your Day beginnen. Maar wat ben ik moe.
2: Ik heb er wel zin in.
1: Ja, ik ook.
2: Nog even, ik pak nog even 3 bakken koffie en dan kunnen we.
1: Ja, nou, Juut, doei lieverd.
3: Hou je taai, Juut.
0: Oh, dat was het. Ja, oké. Het wordt in elk geval een dag die 10 Q-luisteraars niet snel zullen vergeten. De hele dag gaan ze het meemaken. Hou de Instagram van Q-Music in de gaten. Daar zie je alle beelden op verschijnen. Just Say Jack Style, dit is Turn the Lights Off bij Q.

Nokaan en Stick Season bij Q. Heb jij een van de 7 schoonheden? Sproetjes of kuils in je wangen, donker haar, lichte ogen, of andersom. Lang gekrulde wimpers, amandelvormige ogen, een moedervlek boven je lip of een spleetje tussen je tanden. Ja, ik wilde vroeger dus altijd zo'n moedervlek boven mijn lip. Als kind teken ik dan ook met een potloodje dat er zo op. Ja, je zou zeggen, als je zo'n schoonheid hebt, dan wil je daar lekker van afblijven. Becky G die dacht daar jarenlang hetzelfde over. Ze had namelijk een spleetje tussen haar voortanden en ze wilde er absoluut niks aan laten doen. Tot een aantal jaar geleden, toen ze besloot toch een beugel te nemen. Nou, ik heb nog nooit zulke rechte tanden gezien als die van Becky G. Je hoort haar nu samen met Topo.

I'm Still Standing. Ja, ik ken een plek waar elke week weer de grootste artiesten van het moment komen. En die plek is hier, bij Q-Music voor Stefans Piano Bar. En laatst was daar Teddy Swims. En daar deed hij zijn nieuwe track Break Up in Reverse. Nou, dat klonk echt geweldig. Ga ik je zo meteen laten horen. En ook Zara Larsson.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moulinilk, the moo you can't resist.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
17: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra.

0: zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Goedemorgen, het weer van Weerplaza. Het is een zomerse dag vandaag. Veel zon, er zijn flinke temperatuurverschillen in het land. In het noorden wordt het ongeveer 20 graden en in het zuiden kan het zelfs 27 graden worden. Q-verkeer dan van Flitsmeister. Geen vertraging op het moment. Wel, flitsers oppassen dus bij de A1 Barneveld richting Apeldoorn. Staan ze bij 71,8. De A7 Drachten richting Groningen bij 168,1. Dan de gas los bij A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56,6. De A27 Hilversum richting Almere bij 115,1. En de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8,1.
7: Judith Eijk.
6: Zometeen Sia en Sean Paul, maar eerst Zara Larsson en Mid.

0: Q-Music, Sia en Champagne. Ja, elke vrijdagavond gaan de deuren open van een hele bijzondere bar. Namelijk...
1: Stefan's Pianobar. Pianobar.
0: Ja, de plek waar mijn lieve, talentvolle Q-collega Stefan Bouwman... elke week een andere gast ontvangt en samen muziek meemaakt. Zowel internationale als nationale artiesten komen langs. Ze noemen Bibi Rexha, Stella Lefty, Roxy Dekker, Davide Michel... nou, en nog veel meer. Laatst stond Teddy Swims weer achter de microfoon bij Stefan. Sterker nog, het was alweer de tweede keer dat hij langskwam. In 2023 schoof hij ook al aan... Dit is een hit, Lose Control. Ja, nu is hij een paar jaar een hit verder... en heel blij om terug te zijn in Stefan's Pianobar. Samen met Stefan deed hij een van zijn laatste singles, Mr. Know-It-All... maar ook zijn allernieuwste liedje, Break Up in Reverse. En voordat ik hem aan je laat horen... dit was namelijk ook nog eens de allereerste keer dat hij hem live deed. Hier is op de piano Stefan Bouwman samen met Teddy Swims... live in Stefan's Pianobar. Break Up in Reverse by Q-Music.

Gijs stuurt een berichtje naar Q-Music App. Blijft toch een fantastische zanger, hè, die Teddy. En Stefan natuurlijk ook. Ja, je hoorde Stefan natuurlijk achter de piano in Stefans pianobar. Teddy Sums met zijn nieuwste hit, A Breakup in Reverse. Alle beelden zijn trouwens terug te vinden op Q-Music.nl of via de socials. Zometeen Hugo en Solto met Jamaican. Maar eerst Kelly Clarkson. This is My Love Would Suck Without You bij Q-Music.

0: Hugo Soto en Jamaican by Q. Ja, er is toch niets lekkerder dan op een zaterdag heerlijk over een markt te struinen. Vers broodje halen, bakje aardbeien scoren en ondertussen iemand op straat horen zingen of gitaar zien spelen. Ja, als kind dacht ik ook dat ik daar wel geld mee kon verdienen. Een beetje muziek maken. Ging ik met mijn blokfluit, die ik dan bij de blokker had gescoord, lekker een beetje op de blokfluit spelen op straat. Nou ja, spelen is misschien een groot woord. Ik kon er eigenlijk helemaal niks van. Ik kon geen noot spelen. Maar toch gooiden mensen af en toe een muntje in mijn bakje. Waarschijnlijk ook uit pure medelijden. Maar het leverde wel wat knaak op. Alleen niet zoveel als Lola Young. Zij stond als 13-jarige al op straat te zingen. En op een goede dag verdiende ze daar gewoon 600 tot 1000 pond mee.
1: Well, that's crazy. I was only 600 quid from busting. It's insane.
2: It's fucking amazing.
1: Yeah, and like sometimes it'd be like 1000. And I was like, yo, I'm rich.
0: Ja, en ook terecht dat het haar goed geld opleverde, want zingen kan ze wel. Dit is Lola Young.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Nou, hoef je het niet heel vroeg meer, hoor.
2: Ik ben net een uurtje wakker, maar ik zit aan mijn tweede koffie. En,
1: kijk.
2: Zo komen we er wel.
1: Inderdaad.
2: Voor jou stem maar weer andersom. Maar jij bent natuurlijk de nachten gewend.
1: Ja, inderdaad. Ik stond vanochtend op, zo laat ik eigenlijk normaal altijd naar bed gaan.
2: Hoe is dat dan?
1: Ja, is even wennen. Maar ik heb genoeg energie nu.
2: Ja, ik merk het.
1: Ja,
2: nou, gezellig. Je gaat nog even hardlopen zo, denk ik, of niet?
1: Ja, inderdaad. Je gaat nog even een rondje om het gebouw heen lopen.
2: Leuk. Hey, ondertussen ben ik op zoek naar foute liedjes. We gaan zo meteen natuurlijk met ons foute been uit bed stappen.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, het is vandaag Zwarte Zaterdag. Is het niet leuk om daar eens een leuk fout liedje bij te bedenken?
1: Leuk, vind ik leuk. Ja, ik moet gelijk denken aan Highway to Hell natuurlijk.
2: Oh, dat komt snel in je op.
1: Ja, dat komt ook omdat we het er net over hadden eigenlijk.
2: Oh ja, ja.
1: Dat was in Assen.
2: Ja, met Titi. Die wilde liever Highway to Hell horen dan...
1: Ja, precies. Dus die zit helemaal on top of my mind.
2: Even denken hoor. File liedje, Zwarte Zaterdag. Misschien Herman van Veen, Opzij, Opzij, Opzij.
1: Ook leuk. Nou, heel creatief.
2: Leuk.
1: Nou, stuur je suggestie met een berichtje in de Q-Music app.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: jij kunt besparen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta.

0: en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke

0: Het laatste nieuws krijg je van Frans van der Beek.
1: Goedemorgen. Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van de Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean Up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
2: Q-verkeer door Flitsmeister. Er is 1 vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland doe je er 7 minuten langer over. En snelheidscontroles op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij Uddel, hectometerpaal 71,8. A7 richting Groningen bij Drachten, 168,1. A9 richting Haarlem bij Heemskerk, 56,6. A27 richting Almere, 115,1. En de A79 richting Heerlen bij Valkenburg bij 8,1.
3: Music. Vincent Pronk.
2: Ja, stap met je foute been uit bed. Ken je een fout liedje dat past bij Zwarte Zaterdag? Stuur

0: Shakira bij Q-Music en Die Die.
1: Met je foute been uit bed.
0: Op deze zaterdag, goedemorgen. Het is zaterdag 1 augustus. Het is Zwarte Zaterdag. En daar zoek ik een fout liedje bij. Veel mensen die vandaag natuurlijk in het buitenland rijden in Europa richting hun vakantiebestemming. Joris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dit is geen, dit is geen Joris.
2: Nee, dit is Johanna.
0: Johanna, oh sorry. Ik dacht dat ik met Joris sprak. Johanna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Sta je ook in de file of ben je onderweg? Of wat ga je doen?
2: Nee, wij staan gelukkig niet in de file. We rijden naar Kastelfest vandaag.
0: Naar wat zeg je?
2: Naar Kastelfest.
0: Oh, naar het Kastelfest. En wat is het Kastelfest?
2: Kastelfest is
0: een feest in een kasteel. Een festival.
2: Festival.
0: En wat voor muziek moet ik aan denken dan naar?
2: Beetje alternatieve rock.
0: Ah, okay. Oh, dat past helemaal wat je nu hebt aangevraagd dan.
2: Ja.
0: Want ik zoek zeker een fout liedje dat past bij deze Zwarte Zaterdag. En jij komt inderdaad met je met een rocknummer. Wat wil je horen?
2: Highway to Hell.
0: Ja, gaan we draaien. Highway to Hell van AC/DC. En daarvoor krijg je de met je foute been uit bed sokken. Die stuur ik naar je op.
2: Dankjewel.
0: Fijne zaterdag. Hoi hoi.
2: Hoi.
1: Met je foute been uit bed.

Taylor Swift bij Q. I knew it, I knew you. I knew it. I knew it, I knew you. Het is de soundtrack van Toy Story 5. Ik heb hem nog steeds niet gezien. Ik hoor veel mensen hier lyrisch over, Toy Story 5. Schijnt echt een leuke film te zijn. Krijgt ook 7,5 van de 10 sterren op IMDb. Op zich, ik zou wel een keer weer naar de bioscoop willen. Ben echt lang niet geweest, maar er draaien nu zoveel goede films. Ja, welke gaat het dan worden? Dan heb je dus Toy Story 5. Je hebt ook nog The Odyssey, hè, daar hoor je nu ook iedereen over. Maar ja, die film die duurt bijna 3 uur. Ja, dat vind ik echt een lange zit hoor, 3 uur naar de bioscoop. Wat heb je nog meer? Ja, de nieuwe Spider-Man film, die draait nu ook, hè. Ik zag in Amsterdam, een gekkenhuis. Daar draait hij nu dus 19 keer per dag. De nieuwe Spider-Man film, daar in de Pathé. Die wordt daar gewoon elk kwartier gestart in de zaal. Dat is bizar. Ah, goed, komende week wel het perfecte moment om naar de bioscoop te gaan. Het wordt namelijk weer bloedheet, dik 30 graden. Dus in de bios zit je wel lekker hoor, met die airco.

0: Q-Music, Martin Garrix en Matt. Het is zaterdagochtend, het is bijna 9:30. Betekent dat ik zo meteen weer ga bellen met een willekeurige bakker in Nederland. We doen zo meteen Is de Bakker Wakker? En die bakkers zijn natuurlijk druk met het afbakken van croissantjes en broodjes. Maar kunnen ze ook mijn strikvraag zo meteen een beetje doorhebben of toch niet? Het is wel grappig, ik heb vanochtend dus al gebeld met een bakker. En die vraag die ik elke week stel in Is de Bakker Wakker, dat gaat al helemaal rond in de branche. Want ze hebben meteen een idee waarvoor ik bel.
1: Nou, er is hier één collega die droomt er al jaren van om deze vraag te krijgen. Dus
0: dat meent u niet.
1: Aan de lijn geven.
0: Nou, dat was het moment. Dat hoor je zo meteen. En jij mag voorspellen of ze inderdaad wakker is. Ook Cameron Whitcomb komt eraan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Wacht niet te lang. Direct trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
12: Welkom bij de Verfzaak.
11: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
13: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
11: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen 1/2 uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: 9:30, goedemorgen. Vandaag een beetje zon, een beetje wolken. In het noorden kan er bui vallen. Het is 21 tot 27 graden. Op de weg 2 vertragingen, allebei bij de grens. De eerste op de A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de grens, daar 5 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 10 minuutjes. Controles op de A1 richting Apeldoorn, daar staan ze bij Uttel. Hectometerpaal 71,8. A7 richting Groningen bij Drachten, 168,1. A9 richting Haarlem bij Heemskerk, 56,6. A27 richting Almere, 115,1. En de A79 richting Heerlen bij Valkenburg bij 8,1.

Destiny's Child, Make Your Music en Survivor. Op de zaterdagochtend, wat is er lekkerder dan nu langs een bakker lopen? Hey, dan ruik je de geur van vers afgebakken croissantjes, kaneelbroodjes en pistoletjes. Ja, die bakkers doen weer goede zaken dit weekend. Hey, maar zijn ze wel een beetje wakker? Dat gaan we even checken.

0: laatste prik in het weekend van Q-Music. We doen Is de Bakker Wakker. Ja, aan jou om zometeen antwoord te geven op die ene vraag. Ik heb vanochtend namelijk gebeld met een willekeurige bakker in ons land. En ik heb ze een strikvraag gesteld. Nu dus aan jou om te voorspellen of ze wakker zijn en dat ze de strikvraag doorhebben. Of trappen ze met boter en suiker keihard in. Ik zou zeggen, luister even mee en geef je voorspelling daarna door in de app van Q-Music. Ik heb gebeld met Bakkerij van Ham uit Deurne.
1: Goedemorgen, Bakkerij van Ham met Suzanne.
0: Dag Suzanne, bij Bakkerij van Ham. Goedemorgen met Vincent, Q-Music.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het vanochtend in de bakkerij daar?
1: Helemaal prima hoor. We hebben het laatste dagje voor de vakantie, dus dat kan niet stuk, hè?
0: Wat heerlijk. Dus vandaag is de laatste kans om even bij Bakkerij van Ham langs te gaan eigenlijk.
1: Helemaal waar.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ik bel eigenlijk vooral even om even te kijken of jullie nog een beetje wakker zijn zo vlak voor de vakantie.
1: Nou, er is hier één collega die droomt er al jaren van om deze vraag te krijgen. Dus
0: dat meent u niet.
1: Aan de lijn geven.
0: Komt die droom eindelijk uit vandaag?
1: En dan rent ze weg. Nee, hier komt ze.
0: Ja, nu moet ze ook.
2: Is de bakker wakker?
1: Goedemorgen, hey. Monique.
0: Dag Monique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, is dan eindelijk het moment daar gekomen?
1: Is het moment.
0: Hier heb je zo lang op gewacht.
1: Jazeker.
0: Je zit in Is de Bakker Wakker?
1: Ja, die is zeker wakker.
0: Ja, hoe laat ging de wekker?
1: De wekker die ging vandaag om 4:30.
0: Zo, dat is vroeg.
1: Ja, zeker.
0: Nou, ik wil even kijken of je ook echt wakker bent. Daar komt-ie, hè? Oké, de Pride in Amsterdam is vanavond natuurlijk. En er komt een grote Amerikaanse artiest naar de Pride, namelijk Lady Gaga. Maar waar in Amsterdam treedt Lady Gaga vanavond op? Nou, wat zou het zijn? Heeft ze door dat niet Lady Gaga, maar Madonna naar Nederland komt? Oftewel, is de bakker wakker? Geef je voorspelling even door via de app van Q. Maak je kans op het zomerpakket.

0: Q Music, Marshmello en Kelsey Ballerini. Je hoorde Another Drink. Is de bakkerbakker, is de bakkerbakker, is de bakkerbakker. Wij vallen even die bakkers lastig in Nederland, terwijl ze hartstikke druk zijn. Maar toch even checken of ze een beetje wakker zijn. Ik heb ze net een strikvraag gesteld daar in Deurne. Marleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij een leuke baan, joh.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Jij bent kattenoppas.
1: Ja.
0: Hoe word je een kattenoppas?
1: Ja, ik ben er een beetje ingerold. Eerst vroegen de buren mij en toen steeds meer mensen. En uiteindelijk ben ik maar een bedrijf erin begonnen.
0: Geweldig. En ga je naar mensen thuis of komen die katten dan bij jou?
1: Nee, die katten blijven gewoon lekker in hun eigen huis. En ik ga daar naartoe en ik verzorg ze. Zorg natuurlijk voor schone kattenbak en eten en drinken. En verder knuffelen, spelen.
0: Oh,
1: net waar de kat zin in heeft. Ja.
0: Dus vandaag zit je ook wel lekker tussen de katten?
1: Ja, ja.
0: Nou, wat een heerlijke dag. Lekker knuffelen met katten. En je geld zo verdienen.
1: Geweldig.
0: Marleen, je hoorde mij net bellen met bakkerij Van Ham uit Deurne. En ik heb ze een stikvraag gesteld. Want ik vroeg dat vanavond Lady Gaga naar Nederland komt, naar de Pride. Dat is natuurlijk Madonna. Maar is de bakker wakker, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Ze kent het segment. Ze weet wel dat het een strikvraag is.
0: Ja.
1: Dus die gaat wel weten. Ik weet niet zeker of ze weet wat de strikvraag is, als ze het doorheeft. Maar ze weet wel dat het niet helemaal klopt, de vraag.
0: Oké, dan gaan we even luisteren hoe zij verder reageerde.
2: Volgens mij in de AFAS. Nee, het is Madonna.
0: Zeg wel goed. Oh, je rectificeert jezelf nog even snel.
2: Ja.
0: Jij zegt, het is Madonna en geen Lady Gaga.
2: Ja.
0: In de AFAS Live.
2: Yes.
0: Monique.
2: Yes.
0: Dit is jouw moment. Je bent helemaal wakker.
2: Woehoe. Gelukkig.
0: Je ontvangt de Is de Bakker Wakker plakker.
2: Bakker is wakker, zeker weten.
0: Yes. Je hebt het helemaal goed en die plakker kan je dus met trots op de deur gaan hangen.
2: Gelukkig.
0: Marleen, je hoort het. Je hebt het helemaal goed.
2: Yay.
0: Het Q-zomerpakket komt je kant op. Gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: En veel plezier met de katten vandaag.
1: Ja, komt helemaal goed. Fijne dag nog.
0: Dankjewel. En dit is Lady Gaga. Oh nee, Madonna.

0: Bram, laat ik zo meteen even aan je horen. Dan hoor je meteen waar ze zijn geweest. En ook Pitbull, Kesha komen eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
0: Simyo. Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een lijn. Vijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: 10 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Frans van der Beek.
8: Goedemorgen. Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag, de dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden.
7: Even kijken op de weg. Een paar vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de grens, 10 minuutjes. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, een kwartier. Snelheidscontroles op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij Uddel, hectometerpaal 71,8. A7 richting Groningen bij Drachten, 168,1. A9 richting Haarlem, Heemskerk, staan ze, 56,6. A27 richting Almere bij 115,1. En de laatste op de A79 richting Heerlen bij Valkenburg, 8,1.
9: Vincent Pronk.
7: Ja, zometeen even kijken waar die Tom en Bram uithangen. Die zijn vandaag op pad met 10 luisteraars. Eerst Alex Warren, dit is Fever Dream. Yeah.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, het is zaterdag 1 augustus. Zwarte zaterdag vandaag. Mocht je nu ergens rondrijden in de file en ben je nog in Nederland, kijk even omhoog. Heb je ze misschien uit de lucht zien springen? Tom en Bram. Ja, het zou zomaar kunnen dat ze vandaag uit een vliegtuig springen. Ik heb echt geen idee wat ze gaan doen, maar ze gaan iets spectaculairs doen vandaag. Tom en Bram die zijn namelijk op pad met 10 Q-luisteraars. Dat is allemaal begonnen in de middagshow. Ze passen deze zomer op de middagshow van Domien en Anton. En Tom en Bram die dachten, hey, zullen we iets leuks organiseren op 1 augustus? 4 activiteiten in totaal. Tom heeft er 2 georganiseerd en Bram ook 2. En dan is de vraag, van wie zijn de leukste vandaag? Ze zijn dus al onderweg van net. Ze hebben de eerste activiteit al gehad. Dus ik heb ze even geappt. Ik zei, hey, Tom en Bram, hoe is het daar? Wat hebben jullie gedaan? Ik krijg net dit audio-appie.
2: Ja, Vincent, hallo.
3: Hallo, Vincent.
2: Nou, de eerste activiteit zit erop. Dat was mijn activiteit.
3: Oersaai.
2: Een groot succes, succes.
3: Nou, dit gaat helemaal... iedereen, ik ben nu alweer vergeten.
2: Het was een geweldige plek, helemaal afgehuurd.
3: Ja,
2: museum in Zaandam.
3: Saai museum. Ik moest een pak aan uit die tijd. Het was vreselijk.
2: Het was geweldig, Vincent. Ja. Ik ga wel nog even trouwens een klein plan B regelen. Want sommige mensen leken een beetje af te haken.
3: Ja,
2: dus
3: snap ik.
2: Ga dat even recht trekken, maar dat komt goed. Ik ga mijn netwerk even...
3: We gaan nu naar activiteit 2 en dat is een beetje actie in de tent, jongens.
2: Ja, dus dan ga ik even lekker dutten, want dat wordt natuurlijk super kut.
3: Nou, hoi, hoi. Veel plezier daar, hoi.
1: Oké, ik ben heel benieuwd wat ze nu weer gaan doen. En mocht je ze trouwens spotten vandaag, het zou goed kunnen, want ze rijden dus door Nederland in een wit busje, heb ik net gezien. Ze gingen net weg hier, helemaal bestickerd met hun foto's. Dus mocht je ze zien, stuur het vooral even in de Q-app. En vanmiddag bel ik nog even rond 1 uur en dan gaan we even kijken wat ze dan weer hebben uitgesproken.
4: De Q-music. Alarm.

motivator geweest de afgelopen week. Het was natuurlijk zo bloedverziekend heet afgelopen woensdag. 33 graden. En toen zag ik op zijn Instagram dat hij gewoon in de sportschool stond. En toen dacht ik, ja, hitte of niet. Deze man gaat gewoon door met al die gewichten. Maar ja, het gevoel ken je vast wel. Dan kom je thuis na een lange werkdag. Dan plof je op de bank. Dan heb je totaal geen zin meer om de deur uit te gaan. Dus ik zag scrollend op Instagram Douwe Bob met een spiegelselfie in de gym staan. Ja, toen dacht ik, dan moet ik ook. Hup, en gaan. En dat was eigenlijk een hele goede keuze. Want wat was het lekker cool in die sportschool. Die airco. Lekker man. Dus Douwe Bob, bedankt. Soms heb je zo'n motivator nodig in het leven, weet je wel. En komende dagen ook lekker zomerweer hoor. Veel zon. Morgen al 26 graden. En jawel, maandag weer dik 30 graden. Lekker. Lekker zomerhitje komt eraan zometeen. Jonas Blue ga je horen. Edge of Desire. En eerst, Something Happened on the Way to Heaven. Dit is Phil.

0: Desire. Op deze zwarte zaterdag, het is erg druk op de wegen binnen Europa. Dus mocht je nou in de auto zitten, onderweg naar je vakantiebestemming of onderweg weer naar huis, ik heb zometeen het perfecte spel. 3 minuten, full focus, komt eraan. We spelen Vincent Telspel zo en Damiano David.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
13: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
20: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes. Esso. Omdat elke rit telt.
18: De webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Ah, eindelijk.
0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
21: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,99.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

goedemorgen. Lekkere zaterdag vandaag. Aardig wat zon, soms een klein wolkje. In het noorden kan een klein buitje vallen. Het is 21 tot 27 graden. Op de weg wat vertragingen, maar vooral bij de grens met Duitsland. De A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de grens 12 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland daar 10 minuten. De controles op de A1 richting Apeldoorn, daar staan ze bij Uddel, hectometerpaal 71,8. A7 richting Groningen bij Drachten 168,1. A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56,6. A27 richting Almere 115,1. En de A79 richting Heerlen bij Valkenburg bij 8,1. Vincent Pronk.

Mars, Risk It All. Op officieel een zwarte zaterdag. Het is druk binnen Europa. Ik heb het perfecte spel om een lange autorit door te komen. Ook leuk voor de kids als ze achterin zitten. Zijn ze even 3 minuten stil. Dat is ook wel even lekker.

spel. En even first things first. Heb je misschien iets in de buurt waar je op kan schrijven? De achterkant van een puzzelboekje, het bonnetje van de benzinepomp, maakt niet uit. Maar als je meeschrijft en echt letterlijk meeturft, dan maak je het jezelf nog veel makkelijker. Al kan het ook prima uit je hoofd, gewoon lekker met je vingers tellen. Want je gaat een liedje horen waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En het gaat om het woord girl in dit liedje van Anouk. Hier, al drie keer in het refrein. Ja, ze zingt dus meerdere keren girl. En de vraag is, hoe vaak komt dat woord dan voorbij in dit liedje? Luister mee, geef daarna je antwoord door via de app van Q-Music. Want dan maak je kans op het Q-zomerpakket. Full focus, even 3 minuten lang. Let op het woord girl en stuur je antwoord daarna in de app. Iedereen klaar.

Anouk bij Q. En Girl. Maar hoe vaak zong ze dan dat ene woordje? Hoe vaak heb jij het woord girl geteld? Nou, ik zou zeggen, kom maar op. Stuur je antwoord nu in de app van Q Music. Maak je kans op het zomerpakket.

0: Stevie Rexha, Faithless en New Religion bij Q-Music. Daarvoor hoorde je Girl. Maar hoe vaak komt dat woord dan voorbij? Dit is Vincent Delspel. Even kijken, veel appjes. Ik zie ook heel veel het foute antwoord binnenkomen. En dat snap ik, want er zat een verraderlijke girl in. Ergens bij het einde van het liedje zong ze nog dit. Dat was hem al. Ja, zie, ik hoor hem zelf bijna niet. Moet je horen. Oh girl. Ja, dat was hem. Even kijken, we gaan naar Amber. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als het goed is, heb jij die laatste wel gehoord die ik net liet horen?
1: Ja, ik heb heel druk mee zitten tellen inderdaad.
0: Wat goed. Heb je pen en papier gebruikt of met je vingers? Hoe heb je het onthouden?
1: Ik heb met mijn vingers mee zitten tellen.
0: Kijk, lekker bezig. Nou, vertel het ons. Hoe vaak heb jij het woord girl gehoord?
1: Ik heb het 10 keer gehoord.
0: 10 keer, dat zijn inderdaad 2 handen vol. Amber, dat is helemaal goed. Je wint het Q-zomerpakket met onder andere de strandbal.
1: Ja, super, daar ben ik heel blij mee.
0: Ik heb wel 1 dingetje daarbij, moet ik even zeggen. Die moet je wel zelf opblazen. Ga ik niet voor je doen.
1: Oh, dat laat mijn vader wel doen. Oh.

0: David Guetta en, jawel, Teddy Swims. En nou wordt er gebeld naar Q-Music en ik heb al een vermoeden waarvoor. Goedemorgen met Vincent.
1: Dag, Marieke.
0: Hey Marieke.
1: Hi.
0: Ja, Rara, waar bel jij voor?
1: Ja, voor Teddy Swims natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik. Oh, dat vind ik echt lullig, want die tickets die zijn natuurlijk heel de week weggegeven. Maar dat was tot en met gisteren.
1: Oh nee.
0: Dus ja, dat spijt mij zeer. Ik dacht, ik neem toch de telefoon op, want dan wil ik je misschien toch nog een soort pleister op de wond doen. Kan ik iets, ik heb geen kaarten meer, maar ja, een Q-zomerpakketje naar je opsturen of zo. Even leuke dingen voor deze zomer.
1: Oh, dat mag altijd.
0: Heb je toch nog iets?
1: Ik weet niet dat het afgelopen was, maar...
0: Nee, snap ik. Het was tot gistermiddag. Maar ja, niet geprobeerd, is altijd mis. Dus toch goed dat je hebt gebeld.
1: Ja.
0: We sturen wat leuks op. Ja. Ik hoor de teleurstelling.
1: Ja, inderdaad.
0: Fijn weekend, Marieke.
1: Hetzelfde.
0: Ja, had ik maar kaarten nog van Teddy Swims. Maar ja, ik heb ze niet meer. Zometeen bij Q, de pauza.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt...

0: Vodafone Business.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand.

0: voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Exact 11 uur, goedemorgen. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Krijg je van Jan Nat Adelsen.
3: Goedemorgen. Amsterdam maakt zich op voor de jaarlijkse Canal Parade. Zo'n 80 queerboten varen vandaag een route door de stad. Het wordt waarschijnlijk heel druk. Omdat het dit jaar World Pride is, worden er veel bezoekers verwacht. Ook uit het buitenland. De eerste boot vertrekt over een uur. De laatste boot passeert om een uur of zes. Paniek in Bilthoven gisteravond. Er stond een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Uit voorzorg werd een flat urenlang ontruimd. Uiteindelijk bleek het loos alarm. De bewoners van de flat konden na het onderzoek weer naar huis. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel heeft de politie twee mannen aangehouden. Het verkopen van commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders gaat niet door. De FIFA heeft het plan ingetrokken, zegt voorzitter Infantino in een verklaring op X. Het plan had de FIFA ruim $4 miljard kunnen opleveren, maar stuitte op enorm verzet van voetbalbonden over de hele wereld en ook van belangrijke bestuurders binnen de FIFA zelf. Het is Zwarte Zaterdag en zoals elk jaar is het behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers uren vast op de Route du Soleil en op de snelweg naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het file rijden naar Oostenrijk. Volgens de ANWB wordt het vanaf 2 uur vanmiddag weer wat rustiger. En dan nog het weekendweerbericht van Weerplaza. Het ziet er goed uit voor de botenparade in Amsterdam. Vanmiddag volop zon en het blijft droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Ook morgen veel zon en een stuk warmer.
2: Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn 17 files. In Nederland valt het aardig mee. Je krijgt ze van 10 minuten of langer. A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de grens 10 minuutjes. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 13 minuten. En de A37 richting het Duitse Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland doe je er 10 minuten langer over. Controles op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij Uddel. Hectometerpaal 71,8. A7 richting Groningen bij Drachten 168,1. En de A27 richting Almere. Let op bij 115,1.
4: Q-Music. Vincent Pronk.
2: Ja, zometeen de Top 40 Classic. We duiken even in de jaren 80 zometeen. En

0: Belong Together.
1: Hey, zometeen hoor je de Spaanstalige zomerrit van Rolf Sanchez met Tom en Joe. Marchar komt eraan. Eerst duiken we even in de archieven van de top 40. Top 40 Terug naar 1987. Zo, dat is lang geleden. 1987. Ja, het is vandaag 1 augustus. Toch wel een historisch dag. Want in de jaren 80, in 87, konden we voor het eerst in Nederland kijken naar MTV. Ja, dat werd op die dag gelanceerd. En daar ging het hoor.
2: Good evening, bonsoir, goedenavond. Goedenavond, buonasera, good afternoon. Ik ben Marcel van Tilt en this is MTV, Music Television.
1: Het was baanbrekende televisie in de jaren 80, MTV. Want voor het eerst konden we op tv non-stop kijken naar videoclips. En dat bestond al in Amerika, in Nederland natuurlijk helemaal nieuw. Later kreeg je ook programma's erbij, MTV Cribs, Pimp My Ride en Jackass, weet je dat nog? Ook mooi, van die gasten met hun bureaustoel van de helling afgaan. Of een race met een winkelwagentje. Dat gebeurde allemaal toen. De top 40 krijg je nu van 1987. Ik heb 3 liedjes uitgekozen. En aan jou de vraag, welke van deze 3 wil je horen? Stem je mee in de Q-app. Eerste keuze zijn de Pet Shop Boys. Je gaat gaan voor It's a Sin of ga je voor George Michael?

Oké, okay, drie keuzes. De vraag is, wat wil je horen? Ga je voor de Pet Shop Boys, It's a Sin, George Michael, I Want Your Sex, of toch voor Crowded House en Don't Dream It's Over? Laat van je horen. Stuur een berichtje nu in de app van...

0: Ondertussen zitten we in de Top 40 Classic. We gaan terug naar 1987, toen MTV werd gelanceerd in Nederland. En de vraag is, welke van deze drie liedjes wil je horen? The Pet Shop Boys met It's a Sin, of toch George Michael met I Want Your Sex, of toch Crowded House en Don't Dream, It's Over. Even kijken, Daniel stuurt een berichtje. Die zegt, ja natuurlijk is dit nog een vraag, Vincent. Natuurlijk Crowded House, It Brings Back Memories. Sandra die zegt, oh wat grappig. In de vakantie speelden wij dit liedje op een cassettebandje. Halverwege het liedje moesten we het bandje omdraaien. En als we dat liedje nu horen, weten mijn man en ik precies waar we toen waren. En we zeggen altijd tegen elkaar dat we dat bandje toen moesten draaien. Het gaat om Crowded House, wat een herinneringen. Linda die zegt ook Crowded House. Marcia...
1: George Michael was de topper van de 80e jaren. Ik kan echt niet anders dan voor George Michael kiezen.
0: Nou, bedankt voor je stem, Marcia. Helaas heeft George Michael alleen niet gewonnen. Die heeft 20% van de stemmen. De winnaar, Linda.
2: Ik wil heel graag Crowded House.
0: Precies, het is Crowded House geworden. 59% van de stemmen.
3: Top 40 Classic.

0: Stella Lefty Back You. En Boston. Lekker vakantieliedje op deze zwarte zaterdag. Zie je ook heel veel vakantie-appjes. Mensen die onderweg zijn of terugkomen naar huis. Zo meteen hoor je Taylor Swift. Is dat een vakantieliedje?
1: Ja.
0: Opperlight, komt eraan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Aldi.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
9: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: In je hand, maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, nee.
0: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per

0: Tour.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Half 12, goedemorgen. Lekkere zaterdag. Aardig wat zon vandaag. Het blijft droog. Het is 21 tot 26 graden. Ook morgen lekker zonnig en nog een stukje warmer. Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn 20 files. Je krijgt ze van 10 minuten of langer. Dat zijn er 3. Eentje op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 13 minuten. A12 richting Arnhem tussen Beek en Duiven. 10 minuten. En een flinke op de A16 richting Breda tussen Schravendeel en de Moerdijkbrug. Daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging 50 minuten. Snelheidscontroles op de A1 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij Uddel. Hectometerpaal 71,8. A7 richting Groningen bij Drachten 168,1. En de A27 richting Almere, let op bij 115,1.
3: Vincent Pronk.

0: things that I've got.
1: It's Benson Boone, Back Your Music, Beautiful Things. Zaterdag 1 augustus. Lekker weekend. Misschien heb je wel lekker vakantie. Ik zie heel veel vakantie-appjes binnenkomen. Simone die is onderweg naar de kermis in haar vakantie. Lekker naar de Snake Week. Ellen die zegt, hey Vincent, wij zijn onderweg vanuit Bretagne naar Normandië, waar we vandaag de vakantie afsluiten op Omaha Beach. Lekker zeg. En ja, geloof het of niet. Corine, jij bent alvast aan het oefenen voor de Vierdaagse?
2: Ja, voor de Groningse Vierdaagse.
1: Oh, niet, ja, ik wou net zeggen, want de Vierdaagse in Nijmegen die is al geweest, dat weet je toch?
2: Ja, dat klopt. Heel vorig jaar gelopen. Alleen Groningen is een stukje dichterbij voor ons.
1: En hoeveel kilometer moet je dan gaan lopen in Groningen?
2: We mogen kiezen tussen 20, 30, 40, maar wij gaan voor 20. En dan 4 dagen lang.
1: En wanneer moet het dan gaan gebeuren voor die 20 kilometer?
2: Dinsdag.
1: Nou, 20 kilometer per dag, ik doe het je niet na. Maar hebben ze dan in Groningen ook zoveel feesten en mensen langs de zijkant staan, zoals in Nijmegen?
2: Nou, minder. Nijmegen is mooier qua mensen, maar Groningen ga je weer meer door de natuur.
1: Oh, oké. Okay. Dus wat mooier wandelgebied eigenlijk.
2: Ja, krijg je meer landschap te zien en dat soort dingen.
1: Hey, zal ik dan even een lekker liedje draaien? Want je hebt de cue op je oortjes, waarbij je een beetje lekker kan doorstappen.
2: Ja, vind ik een goed idee.
1: Ik draai Another met Talk To You voor je en ik wens je heel veel succes met de Vierdaagse daar.
2: Dankjewel.
1: Zet hem op.
2: Oké, doei.

0: Q Music, Alex Warben, je hoorde Passenger. Dan heel even terug naar de zomer van 2011. Wat een jaar was 2011. Ik kocht mijn eerste iPhone toen, de iPhone 4. Helemaal verslaafd daarna aan dat spelletje Fruit Ninja. En Angry Birds natuurlijk. En op tv keken we massaal naar O.O. Gerso. Met Barbie, Sterretje en Jokertje.
1: Nou, ik heb mijn ideale vrouw. Grote tieten, strak lafie, strak kontje. Heerlijk als een wafie.
0: 2011, wat een jaar was dat. Dit was toch wel een van de beste hits van dat jaar. Rihanna, Calvin Harris. Dit is We Found Love.

0: ogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe!

0: with me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Is dit

0: kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud. 99 cent. Lekker.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Goedemiddag, heb je Music Nieuws door nu.nl. Jan Ad Adelsen.
7: Goedemiddag. In Amsterdam vertrekt de eerste boot van de Canal Parade, de botenparade van de queergemeenschap. Het is World Pride en dat betekent dat er extra veel bezoekers worden verwacht, ook uit het buitenland. Bij de Prinsengracht is dit jaar een tribune gebouwd waar 10.000 mensen op kunnen zitten. Premier Jetten is gezien bij de opstapplek, maar het is nog niet duidelijk of hij meevaart. Een groep mensen uit de extreemrechtse hoek is bezig met een Europees remigratieprogramma, de Save Europe Act. Dat blijkt uit onderzoek. Het zou erop neerkomen dat er massaal migranten worden gedeporteerd uit Europa. Het initiatief staat onder leiding van de radicaal-rechtse influencer Eva Vlaardingerbroek en een Oostenrijkse extremist. Ze zeggen dat ze willen vechten voor het voortbestaan van de Europese beschaving. Afgelopen nacht was het opnieuw raak in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bij een Russische raketaanval vielen zeker 9 doden en 23 gewonden. De afgelopen maanden heeft Rusland steeds vaker Oekraïnse steden bestookt met lange afstandsraketten en drones. Eerder verscheen een rapport van de VN waarin staat dat juni de dodelijkste maand was voor Oekraïnse burgers in jaren. Elon Musk is in 6 weken tijd bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat heeft Bloomberg berekend. De beursgang van zijn bedrijf SpaceX maakte Musk de eerste biljonair ooit. Dat betekent dat hij minstens $1000 miljard in zijn portemonnee had. Daarna daalde het aandeel SpaceX weer flink. Medelijden met Musk hoeven we niet te hebben. Met ruim $680 miljard is hij nog altijd de rijkste mens ter wereld. En dan nog het weekendweerbericht van Weerplaza. Droog en zonnig, vanmiddag wat stapelwolken, maar veel stelt er niet voor. Het wordt gemiddeld 24 graden. Morgen volop zomer met temperaturen rond de 30 graden.
6: Lekker zeg. Q-verkeer door Flitsmeister, vertraging op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 20 minuutjes. En de A12 richting Den Haag tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk doe je er 23 minuten langer over. Controles op de A1 richting Apeldoorn, daar staan ze bij Uddel, hectometerpaal 71.8. A7 richting Groningen bij Drachten, 168.1. A15 richting Gorkum bij Vuren, 103.4. A27 richting Almere, 115.1. En de laatste op de A50 richting Apeldoorn bij Vaassen, 212.9.
8: Music. Vincent Pronk.
6: Ja, ik speel vanmiddag Tom, maar ook Bram. Gezellig. Zometeen Liam Rhymes komt eraan. En dit is Huntrix en Golden. Q.

0: Leon Rimes, Back Your Music en Can't Fight the Moonlight. Zaterdagmiddag, 1 augustus. Goedemiddag, de weekendshow. Vincent hier. Ja, geen Tom en Bram vanmiddag. Die passen natuurlijk deze zomer op de middagshow van Domien en Anton. Dus je hoort ze sowieso maandag weer. Maar ze zijn vandaag wel een beetje aan het werk. Nou ja, aan het werk, hè. Oké, een beetje. Ja, Tom en Bram die zijn vandaag de reisleider aan het uithangen voor 10 Q-luisteraars. Want ze hebben pas geleden bedacht, hey, moeten wij niet iets leuks gaan doen op 1 augustus? Even iets organiseren met wat luisteraars. Dus ze zijn vandaag op pad met die hele groep. Vanochtend om 8 uur stond hier een wit busje klaar op de parkeerplaats. Ik zag ze nog vertrekken. Maar wat ze dan vandaag gaan doen? Ja, geen idee. Het zijn dus 4 activiteiten in totaal vandaag. Tom heeft er 2 bedacht. En Bram ook. Nou kreeg ik vanochtend al een audio-appje van die 2. Ik had even gevraagd van, nou, wat zijn jullie nou aan het doen vandaag? Waar hangen jullie uit? Toen hadden ze net de eerste activiteit gehad vanochtend. En dat was een museum. Ze zijn naar een museum geweest. Ja, oerzaai, zei Tom zelf al.
1: Saai museum. Ik moest een pak aan uit die tijd. Het was vreselijk.
0: Nou, hierna gingen ze dus iets spectaculairs doen, hebben ze gezegd. Wat zouden ze doen? Misschien zijn ze aan het racen op een Formule 1 circuit. Misschien zijn ze aan het skydiven. Ik ga ze over een uurtje even bellen. Ik wil toch wel even lospeuteren waar ze nou precies uithangen. En mocht je ze spotten in het land, Tom en Bram, in een wit busje, laat het vooral even weten in de app van Q-Music. Ondertussen ook leuk om te horen waar je uithangt. Hoe is je zaterdag? Wat ben je aan het doen? Kom er gezellig bij. Stuur even een berichtje in de app van Q-Music. Mag ook een foto zijn of een audio-appie. Laat even van je horen.

0: Post Malone, Back Your Music en Chemical. In het weekend, lekker die zaterdagmiddag. Het is gezellig in de app van Q-Music. Zie je heel veel leuke fotootjes, onder andere van Monique. Zo, Monique is lekker bezig. Die rijdt al voor de derde keer vandaag naar de Milieustraat. Die is helemaal aan het opruimen. Ik zie een bomvolle auto met allemaal spullen die ze gaat wegbrengen. Veronique zit lekker in de zon met de hondje. Die is aan het varen bij de weerribben met het hele gezin. Het is natuurlijk ook Zwarte Zaterdag. Ik zie veel berichten uit het buitenland binnenkomen. Marlies onder andere, die rijdt net Frankrijk in. Dus ik hoop niet, Marlies, dat je de file inrijdt. Want het is natuurlijk ongelooflijk druk. En zeg ik het goed? Yazira?
1: Ja, Yazira. Je zegt het helemaal goed.
0: Yazira, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, jij bent lekker een weekendje weg.
1: Oh, ik ben zeker een heerlijk weekendje weg met de jongens. Gezellig, dat enigste meisje.
0: Oh, een hele mannengroep heb je meegenomen.
1: Ja, gewoon lekker met de boys gissen.
0: Wat heerlijk, jullie gaan een weekendje naar Centerparks.
1: Ja, klopt.
0: Heb je dan wel je eigen kamer of deel je het bed met iemand anders?
1: Nee, ik deel het bed met iemand anders.
0: En is dat dan vriendschappelijk dat je in hetzelfde bed ligt of speelt daar meer?
1: Nee, het is wel vriendschappelijk.
0: Oké. Dus jullie liggen gewoon lekker. Ja, precies, dat moet ook gewoon kunnen, toch?
1: Ja, daarom. Hey,
0: maar wat leuk zeg, een weekendje Centerparks, is dat dan ook echt dat het helemaal uit de hand loopt met kratjes bier en alles? Of wordt het heel rustig spelletje spelen vanavond?
1: Nou, nee, het is geen rustig spelletje spelen. Lagen er gisteravond wel heel laat in. Zijn daarna nog bij ons in de badkamer, we hebben een sauna en een bad. Dan zijn we nog met z'n allen in.
0: Wat heerlijk.
1: Het is wel flink gezellig.
0: En hoe laat is het geworden dan vannacht?
1: Ah, ik denk een uurtje of drie.
0: Oké, lekker doorgehaald.
1: Ja, lekker doorgehaald en nu weer naar Groningen. En vanavond gaan we gewoon weer lekker doorhalen.
0: Wat heerlijk zeg. In Centerpark zitten jullie. Ga je dan nog naar de Aquamundo lekker zwemmen?
1: Ja, nou het zwembad valt een beetje tegen eigenlijk. Maar we zijn gisteren nog wel even naar het zwembad geweest.
0: Oh ja. Hey, ik zie echt zo'n soort Gerselhuis voor me. Dat jullie helemaal in die sauna met z'n vieren zitten. Met al die mannen erbij.
1: Ja, nou zo kun je het eigenlijk wel. Dat is wel cool, ja.
0: Nou, wat lekker zeg. Geniet ervan daar.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Groeten aan de mannen, hè.
1: Ja,
0: laat je niet gek maken. Oké.

0: de final countdown. Nog een minuutje of 10 ongeveer, dan moet het toch echt gaan gebeuren. Natuurlijk een normaal Team Tom versus Team Bram. En zometeen, dat wordt leuk, we doen Team Vincent versus Team Vincent, dacht ik. Zit je sowieso in mijn team? We gaan zo meteen even een spelletje spelen. Ik moet alleen nog heel even bedenken wat voor spelletje. Zullen we nou eens doen? Op zaterdagmiddag, 1:15. Ook Teddy Swims komt eraan. 30 seconds misschien. Dat is wel leuk.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
13: craving. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: 12:30, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertragingen zijn er zeker 21. Je krijgt ze van een kwartier of langer. A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen. 16 minuten vertraging. En de A9 richting Halkemaar tussen Rottepolderplein en Velzen. Verkeer wordt omgeleid door wegwerkzaamheden. En de vertraging is daar ook 16 minuten. Snelheidscontroles op de A7 richting Groningen. Bestaan ze bij Drachten. Hectometerpaal 168.1. A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56.6. A15 richting Gorkum bij Vuren 103.4. En de A50 richting Apeldoorn. Let op bij Vazen bij 212.9.

0: Enrique Iglesias, un duel El Corazón. Qui musique, goedemiddag.
1: Team Tom versus Team Bram.
0: Zoiets. Het is natuurlijk Vincent hier, geen Tom en Bram. Dat hoor je waarschijnlijk ook wel. Maar ik dacht, het is toch weekend. Zo'n lekkere zonnige zaterdagmiddag. Ik zou willen zeggen, toch wel het ideale moment om wel even een spelletje te spelen. Dus we doen gewoon Team Tom versus Team Bram. Maar dan wordt het Team Vincent versus Team Vincent. Ik heb lang zitten nadenken. Wat gaan we dan voor spelletje doen? Ja. Wat is nou leuk om te doen op zaterdagmiddag? 30 seconds, dacht je daarvan. Zullen we dat doen? Dat is leuk. We spelen een potje 30 seconds zometeen. Ik heb dus wel twee Q-luisteraars nodig. Die bij mij in het team willen. En degene die dan het meeste woorden weet te raden, die ik dan zo meteen ga beschrijven, die wint een rijkelijk Q-zomerpakket met onder andere de strandbal daarin. Hey, dat is leuk. Oké, ik ben op zoek naar twee mensen. Als eerst, de eerste persoon, zoek ik iemand die deze zomer gaat kamperen en ook gaat slapen in een tent. Dus ga je kamperen en ga je slapen in een tent. Meld jezelf even via de app van Q-Music. Stuur even een berichtje. En dan zoek ik nog iemand anders. Ik zoek ook iemand die dit weekend uit eten gaat. Naar de All You Can Eat. Of die al is geweest, misschien gisteravond. Maar ga je dit weekend naar de All You Can Eat? Sushi, lekker wokken, maakt niet uit. Stuur ook even een berichtje in de app van Q. Dus ben je een van die twee? Hopelijk kan je me helpen. Ga je dus in een tentje op de camping staan? Of ga je dit weekend naar de All You Can Eat? Meld je aan voor een potje 30 seconds. Spelen we zo meteen. Dit is Martin Garrix.

0: Zaterdagmiddag van Q, Liana Lewis hoorde je en Bleeding Love.
1: Team Tom versus Team Bram.
0: Ja, een soort van vanmiddag Tom voor het even om tot Team Vincent versus Team Vincent. Want we spelen gewoon een potje 30 seconds. Ik ga mijn best doen om zo meteen 5 woorden te beschrijven. En aan jou om te raden wat dat is. Ik zoek 2 mensen daarvoor. Als eerst iemand die deze zomer gaat kamperen in eigen land. Lieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ga jij lekker in een tentje staan?
2: Ja.
0: Nou ja, je kan moeilijk in een tentje staan, maar je gaat wel in een tentje liggen, denk ik.
2: Ja, staan wordt een beetje lastig in ons tentje.
0: Ja, ja, jij bent ook aan het kamperen dit weekend.
2: Ja, zeker.
0: En waar sta je?
2: Zeker. We staan op de Holteberg.
0: Is het een beetje leuk om te kamperen in een tentje of is het ook afzien voor jou?
2: Nee, ik heb het al sinds dat ik 3 maanden ben gedaan. En ik vind het echt geweldig. Het is echt de go-to vakantie die je maakt aan mensen.
0: Ja, wat leuk zeg. Het heeft ook al wel toch die kneuterigheid. En dan naar het toiletgebouw lopen, 's nachts om even te plassen. Ja, dat is iets minder, maar goed.
2: Ja, soms ook naast de tent hoor.
0: Ja? Ga je naast de tent zitten?
2: Ja, als ik echt heel nodig moet.
0: Oh, maar dan ruik je uiteindelijk toch een keer die geur van de urine je tent in komen, of niet?
2: Ja, maar dat is na 2 weken, zeg maar, je doet het niet de eerste week.
0: Oké, okay, dus, na 2 weken mag het.
2: Wel, en dan ben je daarna weer weg.
0: Oké, okay, ik ga volgende week kamperen met vrienden. Ik ga ook in een tentje slapen, dus ik ga dat ook gewoon lekker doen. En dan kan iedereen lekker bekijken.
2: Helemaal goed.
0: Lieke, we gaan met jou zo meteen 30 seconds spelen. Ik zoek ook iemand die uit eten is geweest of gaat eten bij een All You Can Eat. Paul, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Jij gaat, of ben je al geweest?
3: Nee, vanavond toevallig.
0: Wat lekker, waar ga je eten?
3: Bij het ABC-restaurant in Velp.
0: Het ABC-restaurant? Ja. Nou, je gaat nooit. Ik ga volgende week kamperen. Ik smeer het je. Waar wij gaan eten is het ABC-restaurant.
3: Ja, je hebt er één in Zevenum en je hebt er één in Velp. Ja. Wij gaan in Velp dan.
0: Jij gaat in Brabant naar Velp. Ja, ik ga dus in Zevenum. Kan je een beetje uitleggen, wat is het ABC-restaurant?
3: Ja, er zijn 7 of 8 restaurants onder 1 dak, zeg maar. Dus er is er van alles te halen.
0: Ja, je kan echt van de sushi naar de grill lopen en naar de wok. Ja. En alles zit bij elkaar, hè?
3: Ja, klopt.
0: Lekker. Ik ga 30 seconds spelen. Nou, vrouwen eerst. Lieke, zullen wij beginnen?
2: Helemaal goed.
0: Oké, ik ga 5 woorden beschrijven aan jou om te raden wat het is. Ben je er klaar voor?
2: Helemaal goed.
0: Oké, kinderserie over die kat en die muis. Animatie.
2: Tom en Jerry.
0: Ja, chocola. Je hebt de Twix, maar deze kan je door midden breken, die 2.
2: Mars.
0: Nee, ja, het is ook, dit is Tom of Jerry. Ja, gebied in Nederland waar ze een beetje zo praten. Het is niet de, ja.
2: Twente.
0: Nee, die andere.
2: Achterhoek.
0: Ja, zanger van Coldplay.
2: Chris Martin.
0: Ja, 4. Niet de conference, maar de... Nou, het is voorbij.
2: Europa League.
0: Nee, het was de Premier League. Maar ik vond het niet verkeerd, hoor. Nou, we hebben 4 van de 5 goed, Lieke. Dat ging best lekker, toch?
2: Ja, ging zeker lekker.
0: Ja, lekker gedaan. Als Paul dadelijk minder goed heeft, dan win jij het Q-zomerpakket.
2: Oh, dat zou fijn zijn.
0: Paul, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Daar gaan we. Oké, een rapper. Het is de ex van Kim Kardashian.
3: Pas.
0: De Fabeltjeskrant. Hallo.
3: Vriendjes?
0: Nee.
3: Meneer de Uil?
0: Ja, meneer de Uil is goed. Een land bij Amerika. Ze hebben ook het WK voetbal georganiseerd.
3: Canada, Mexico.
0: Ja, Mexico. Dit doen we in december altijd met Q Music. Dan sluit de DJ zichzelf op.
3: Nee.
0: Nee, het was de escape room.
3: Ja, die bedoelde ik. Ik zat in een glazen huis, maar het is weer een ander.
0: Een glazen huis is inderdaad weer een ander radiostation. Even kijken, dan had je dus Mexico goed. Je had meneer de L goed. En dat was het, hè? Ja. Ik vond nog Kanye West trouwens.
3: Oh, ja.
0: Jammer, Paul.
3: Ja, jammer.
0: Maar toch leuk dat je meespeelde. En Lieke, gefeliciteerd.
2: Yeah!
0: Hey, we sturen het Q-zomerpakket naar je op.
2: Leuk, gezellig.
0: Veel plezier nog op de camping. Hoi, hoi.
2: Dank je.
0: Zaterdagmiddag van Q. Het is Bruno Mars nu. Dit is...

0: Bruno Mars, Back Your Music, On My Soul. Het is bijna 1 uur. Zometeen krijg je het laatste nieuws van Jan Ad Adelsen.
1: Ja, en daarin, KNVB zegt vertrouwen in FIFA-baas Infantino op.
0: Ook Samber komt eraan.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Toe aan een last minute zomer.

0: break? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Media Markt members. Media Markt.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 1 uur door nu.nl. Jan Nat Adelsen.
11: Goedemiddag. De KNVB heeft zijn vertrouwen in FIFA-voorzitter Infantino opgezegd. Reden: Infantino's plan om commerciële rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. Dat plan is intussen ingetrokken. De Nederlandse Voetbalbond viel over de inhoud ervan, maar ook over de manier waarop Infantino het erdoor probeerde te drukken. Jonge LHBTI'ers moeten vooral voor hun geaardheid uitkomen. Dat zei premier Jetten aan het begin van de jaarlijkse kanaalparade in Amsterdam. Het wordt alleen maar beter als je die stap durft te zetten, zei Jetten uit eigen ervaring. Hij zei er ook meteen bij dat er wetten in de maak zijn om de positie van LHBTI'ers te versterken. Bij de stormloop op de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn meer mensen omgekomen dan eerder werd gedacht. Zeker 67 mensen overleefden het niet. Donderdag en vrijdagmorgen probeerden tienduizenden mensen uit Marokko in Ceuta te komen. Ceuta valt onder de Europese Unie. De meeste slachtoffers verdronken in zee toen ze probeerden op het strand te komen. Verreweg de meeste migranten zijn intussen terug naar Marokko. In Katzanten op Schiermonnikoog is de jaarlijkse Beach Cleanup Tour begonnen. De komende 2 weken halen bijna 2000 vrijwilligers zwerfafval van de stranden. Het gaat vooral om plastic. Het is de 13e keer dat de strandopruimactie wordt gehouden. Het weekendweerbericht van Weerplaza, overal droog. Vanmiddag volop zon met een paar stapelwolken tussendoor. Het is een graad of 24. Morgen wordt het een stuk warmer en ook dan is er veel zon.
10: Even kijken op de weg. 20 vertragingen. Je krijgt ze van 20 minuten of langer. En dat is eentje op de A22 richting Velsen. Tussen Beverwijk en IJmuiden. De oprit is dicht. De vertraging 35 minuten. Snelheidscontroles op de A7 richting Groningen. Daar staan ze bij Drachten. Hectometerpaal 168,1. A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56,6. A15 richting Gorkum bij Vuren 103,4. En de A50 richting Apeldoorn bij Vaassen 212,9.
12: Vincent Pronk.
10: Zullen we zo meteen eens even kijken waar die Tom en Bram uithangen vandaag? Ze zijn op pad met 10 luisteraars. Ik ga ze zo meteen eens even bellen.
13: Nou, kom maar op dan, Vincent. Ga ze erop met die hits. Let's go!

0: Key Music met the Backstreet Boys and everybody.
1: Shake up your day.
0: Maakt het bijna 1:15. Goedemiddag, Vincent hier op de plek van Tom en Bram. Want die zijn het land in met 10 Q-luisteraars. Vandaag is het 1 augustus, Shake Up Your Day. Ze zijn 4 activiteiten aan het doen. Want ja, de vraag is zo meteen, wie is de beste reisleider?
2: Ik.
0: Tom en Bram. Ik hoorde al een Tom. Ik van Tom.
2: Tom.
3: Ik.
0: Jongens, goedemiddag.
2: Hallo vriend.
0: Hoe is het daar met al die 10 luisteraars?
2: Ja, super. Nou, dat vooropgesteld. Die luisteraars zijn echt waanzinnig. Ja. Het is een hele gezellige groep. Volgens mij zijn ze nu allemaal vrienden en vriendinnen met elkaar.
0: Wat goed. En is iedereen nog een beetje tevreden? Zie je nog blije koppies? Vallen ze niet in slaap?
4: Nou, we hebben net een activiteit gedaan van Tom. En nou, dat was wel dusdanig eng. Ik heb zelf ook echt doodsangsten uitgeslagen.
2: Nee, joh.
4: En ik denk dat toch wel menig... Nou, we zijn een paar luisteraars kwijt.
0: Oh,
4: Vincent.
0: Hè? Wat heb je gedaan dan?
4: Nou, niet dat ze dood zijn, maar meer van dat ze denken van... nou, dit ga ik nooit meer doen in mijn leven.
0: Was het eng? Nou, was het spannend?
2: Nee, joh. Het was gewoon een goede adrenaline kick. Ik heb ze een stukje veiligheid bijgebracht. Ik heb ze echt iets geleerd.
4: Doodeng.
2: En daarvoor hadden we een of ander saai museum waar ik de naam al van kwijt ben. Dus nee, ja, dit is... Nu zijn we pas echt onderweg.
0: Kijk.
4: Ik had allerlei leuke verrassingen ook langs de weg staan. En dat heb ik helemaal recht getrokken. Maar dit ging echt alle perken te boven.
0: Maar is iedereen meegegaan? Heeft iedereen meegedaan zojuist met die enge activiteit?
2: Ja, alle 10.
4: Met het mes op de keel, ja.
0: Ja. En dat museum hoorde ik al vanochtend. Welk museum was dat dan? Dat is wel saai,
4: ja,
0: toch?
4: Dat ga je allemaal nog zien.
2: Een van de stoffige iets uit 1800, weet ik veel.
4: Nee, dat was fucking vet. En er kwam ook nog een artiest langs. En ik heb nog hele dikke cadeaus van echt een paar honderd euro per la. Ik voelde me net Oprah Winfrey, heb ik geregeld.
0: En jij een cadeau, een cadeau.
4: En dan komt Tom met zo'n dood en verderf activiteit. Ja. Walgelijk, Tom.
2: Nou, we gaan nu naar de activiteit van Bram toe, dus dat wordt dan weer iets saais. En daarna dan sluit ik de dag af, want ik mag dan het diner regelen.
0: Oh, dat wordt een barbecue zeker?
2: Ja, nou, dat kan ik natuurlijk nog niet zeggen, maar dat komt sowieso goed.
0: Oh, wat lekker. En Bram, kan je een hint geven over de activiteit die je nu gaat doen?
4: Kan ik een hint geven? Ja, ik denk... Kijk, de doodsangst hebben we nu overwonnen. Maar ik denk dat met deze activiteit mensen vooral lekker hun ei kwijt kunnen. Dus opgekropte frustratie, dat soort dingetjes.
0: Oké. Hun ei kwijt kunnen. Oké. En we horen sowieso maandag alles van jullie in de middagshow, hè?
2: Zeker, 4 uur zijn we er.
0: Is er nog wat lekkers te eten trouwens? Ik wil iedereen een beetje goed verzorgd daar. Is er iets te nassen?
2: Ja, we hebben net de lunch uitgedeeld. Lekkere broodjes filet américain. Lekker een wrappie met kipfilet.
0: Oh.
2: Lekker wat nog meer?
4: Kaas.
2: Ja.
0: Nou, het is voor jullie ook gewoon een weekend zoals altijd volgens mij, ja?
2: Nee, normaal lunchen we met kapsalon.
0: Oh ja, iets gezonder vandaag. Jongens, veel plezier nog. Succes daar.
2: Hoi.
0: Hoi.
4: Dankjewel.

door de Taylor Swift. Maartje stuurt een berichtje onderweg naar de camping in Frankrijk. Ze zegt dat ze al een uur in de file staat. Ach, zwarte zaterdag. En na 2 uur vanmiddag schijnt het beter te worden. Dus hou nog even vol.

0: Adam Affair. Oh, wat leuk. Ik krijg een foto binnen van Monica. Die zit nu, as we speak, in de bus bij Tom en Bram. Met alle luisteraars daar. Onderweg naar de derde activiteit vandaag van de vier. De vraag is natuurlijk, wie is de beste reisleider? Ja, Tom en Bram zijn er niet, daarom Vincent hier. Maar ik ga zo meteen wel gewoon een schade betalen. En ook, turn the lights off, hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Crisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor. 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Half twee, goedemiddag. Q verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A6 richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 13 minuten. En flitser op de A7 gespot richting Groningen. Daar staan ze bij Drachten. Hectometerpaal 168.1. A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56.6. A15 richting Gorkum bij Vuren 103.4. A28 richting Zwolle bij Hulshorst 59.9. En de A50 richting Apeldoorn bij Vaassen 212.9.
5: Vincent Pronk.
4: Ik ga zo meteen een schade betalen. Eerst Just Stay, turn the light.

Justay, Jaxtel en Jon en Turn the Lights Off Back Your Music. Het is Vincent hier. Het is heel leuk hoor dat ik op de plek van Tom en Bram mag zitten. Ze hebben alleen niet verteld dat ik ook de pinpas moet gaan trekken. Vincent! Vinnie! Ja, ik ga een schade betalen. Doe ik natuurlijk met liefde. Ik heb een pinpas erbij gepakt. En iedere zondag doen Tom en Bram natuurlijk wie betaalt de schade. Nou, nu ben ik de Sjaak. Mocht je een schade hebben, heb je een schade opgelopen, stuur de rekening even in de app van Q-Music. Wordt die zo meteen gewoon voor je betaald. Ik had zelf vorige week nog ineens dat mijn airco in de auto niet werkte. Dat is echt kut, hè, met dit weer. Ik bedoel, hartstikke warm buiten. En ik had alleen maar warme lucht in de auto. Dus naar de garage gegaan, mocht gelijk de volgende dag gelukkig terecht. Kosten voor een kleine airco-beurt €125. Zo, lekker maandje. Nou, heb je nou ook een schade opgelopen? Is misschien de koffie over je laptop gevallen? Ben je op het strand op je dure zonnebril gaan zitten? Heb je rode wijn laten vallen op je vloerkleed? Dat is ook zo vervelend. Gooi je schade even in de app van Q-Music. Dus stuur even een berichtje deze kant op. Zet er gelijk even bij wat dan de kosten zijn. Hoeveel heeft het je gekost? En

0: binnen. Ik doe even mijn vingers zo in de app, even mijn ogen dicht en ik pak er eentje uit. En dan kom ik daar bij Christy. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Christy, wat een pech heb jij deze zomer.
1: Ja, het viel niet mee.
0: Nee, je denkt even lekker naar Italië te gaan en het is niet helemaal goed gegaan met de terugrit, begrijp ik.
1: Nee, niet helemaal, nee. We dachten lekker wat flesjes wijn mee te nemen uit Italië. We waren alleen even een klein beetje vergeten dat het in de auto natuurlijk gewoon een graad of 40 wordt. En dat de flessen wijn ontpopt waren.
0: Oh nee. Dus is alles opengebarsten en ligt je auto vol rode wijn?
1: Nou, gelukkig niet alle flessen, maar er is er wel één opengesprongen, een witte in dit geval. En die is heerlijk van de kofferbak zo door naar de achterbank gestroomd. En die zit lekker onder de wijn.
0: En dat ruikt wel lekker, denk ik, nu een beetje naar een beetje een druivengeur daar.
1: Ja, ik hou heel erg van wijn, maar dit stinkt toch vreselijk.
0: Ja, en je hebt toch geen leren bekleding, of dat ook nog? Of kan je het makkelijk weghalen
1: leer,
0: misschien?
1: Gelukkig.
0: Nee, oké.
1: Okay. Nee, ja, ik ook weer niet gelukkig, maar...
0: En nu, wat is de volgende stap? Wat is je schade dan precies?
1: We komen pas net thuis. Nu we zijn gisteravond thuis gekomen. Dus we moeten het nog even een klein beetje laten onderzoeken. Maar ik had al snel op internet gekeken. En ja, je interieur laten reinigen, dat kost toch al wel rond de €150.
0: €150?
1: Ja.
0: En je moet er wat voor over hebben. Want rondrijden met een auto die stinkt naar wijn, dat is ook niks.
1: Ja, en we hebben natuurlijk de fles nog. Maar ja, die laten we dan maar in het midden.
0: Ja, dat ook nog, ja. Ja, ik heb niet de salaris van Bram Krikke, helaas.
1: Nee, dat
0: maar €150, weet je wat, dat ga ik gewoon naar je overmaken. Dat komt helemaal goed.
1: Nou, dat is echt super.
0: Dan kan jij hopelijk weer snel met een schone auto rondrijden.
1: Oh, hartstikke bedankt.
0: Oké, okay, Christy, fijne dag nog.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Doei. Zaterdagmiddag, Q Music, de nieuwe alarmschijf hoor je binnen een paar minuten naar de Swedish House Mafia.

0: This is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.

0: Robin Kreef stuurt een berichtje in de app van Q-Music. Eindelijk Ella Langley op de radio. Ja, een beetje country, hè? Alarmschijf van deze week. Choosing Texas hoorde je. Het is bijna 2 uur. Zometeen krijg je het laatste nieuws van Jan Nat Adelsen.
1: Ja, dat gaat over het station van Harderwijk. Dat is ontruimd naar de vondst van een verdacht pakketje.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
4: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original.

0: vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Omdat onze band onbreekbaar is.
19: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
21: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
22: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 2 uur door nu.nl. Jan Nat Adelsen.
23: Goedemiddag. Het station van Harderwijk is rond lunchtijd ontruimd door de politie. Er zou een verdacht pakketje zijn gevonden in een trein. Alle passagiers zijn de trein uit en de omgeving van het station is uit voorzorg afgezet. Het treinverkeer van en naar Harderwijk ligt stil. Aan de Prinsengracht in Amsterdam is het bomvol met mensen die naar de kanaalparade komen kijken. 80 schepen varen mee met de themaboodschap Unity, eenheid. Premier Jetten heeft het eerste deel van de route meegevaren in een boot van de organisatie. Burgemeester Halsema is de hele tocht van de partij. In het centrum van Amsterdam is een pand van ING beklad met rode verf. Waarschijnlijk gebeurde dat afgelopen nacht. Op het pand staat onder meer Be Gay, boycott ING. Het zou een protest zijn van queer-activisten. Die zeggen dat ING mooi weerspeelt als sponsor van de Gay Pride, maar intussen wel investeert in wapens en meewerkt aan de genocide van Palestijnen. Het was even een paar keer knipperen met de ogen voor strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië. Ze zagen pakketjes uit zee komen drijven met een heleboel bankbiljetten erin. Totale waarde bijna €700.000.

0: Het geld was in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Omdat het waarschijnlijk om crimineel geld gaat, zijn die opgepakt. En dan nog het weekendweerbericht van Weerplaza. Zonnig met hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Morgen wordt het een paar graden warmer en ook dan is er volop zon.
1: Op de weg, wat vertragingen, 14 files. Je krijgt ze van 10 minuten of langer. De eerste op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en de Keteltunnel, kapotte auto, zorgt voor 13 minuten. A7 richting Den Oever, tussen de Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen, 10 minuten vertraging. En de A16 richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, daar 12 minuten. Let op je snelheid op de A7 richting Groningen. Daar wordt gecontroleerd bij Drachten, hectometerpaal 168,1. A9 richting Haarlem bij Heemskerk, 56,6. A15 richting Gorkum bij Vuren, 103,4. En de A28 richting Zwolle staan ze bij Hulshorst, 59,8.
2: Music. Vincent Pronk.
1: Ik ben weer een beetje aan het daten sinds kort. En ik ben er eigenlijk nu alweer klaar mee. Ik heb deze week de bizarste date ooit meegemaakt. Vertel het je zo. Q.

Rodgers, Kensington bij Q Music en Stay. In het weekend, de zaterdagmiddag. Vincent hier op de plek van Tom en Bram. En gezellig. Ja, dat is het toch? Ik word over een maandje 30. 26 augustus. 30 jaar. Dat is toch alweer een leeftijd. En nu ben ik een tijdje single alweer. Een jaartje of twee. En dat vind ik lekker. Single leven is heerlijk. Maar ik vind het ook alweer leuk om een beetje op date te gaan. En ik dacht, je weet nooit wat er uitbloeit. Ik bedoel, mijn vorige vriendin heb ik ook leren kennen via Tinder. Die relatie duurde 4 jaar. Dus het kan. Nou had ik dus vorige week een date. We gingen gewoon lekker wandelen. We hadden een match op een app eerst. En we zaten een beetje over en weer te appen. En dan kom je een beetje in die cliché vraag. Hè, van wat vind jij afknappers bij een man? Nou, die vraag kreeg ik dus. Ik dacht, wat ik echt een red flag vind bij een vrouw. Ja, iemand die een beetje jaloers is. Als ze niet kan koken, dat is een geintje. Je zegt, ja, geen idee. Dat waren mijn afknappers. En zij komt met een lijst met afknappers. Ik overdrijf niet. Een gigantische opsomming kreeg ik terug op WhatsApp met 50 punten. En ik kan blijven scrollen. Ik pak hem er even bij. Haar afknappers. Ik zei, bijvoorbeeld mannen die handschoentjes in de sportschool dragen. Mannen waarbij je niet aan het haar mag zitten. Ik scroll nog even verder. Hier, okselhaar zien bewegen als die zwemt. Is dat al een afknapper? Veel teenhaar dat die niet korter maakt of weghaalt. Als die geen kaas lust. Het gaat maar door deze lijst. Hier, houdt het niet langer dan een paar seconden vol in bed en doet daarna ook niks meer. Dit vond ik ook een mooie. Eet pizza met mes en vork, afknapper. Weigert me op te halen. Doet eerst sokken aan en dan pas onderbroek. Wil gelijk slapen na de seks. Is dat gek? Sorry, maar dit is toch niet normaal? En toen moesten we nog op date. Nou ja, uiteindelijk toch maar gegaan. Ik heb het wel bij één date gelaten. Ik ben wel weer even klaar. Ik vind het goed. Als jij ook zo'n bizarre date-ervaring hebt gehad, er zijn vast meer van dit soort verhalen. Leuk, laat het even weten via de app van Q Music. Stuur even een berichtje deze kant op. Bundel ik ze zo meteen even.

0: vertelde net over mijn bizarre date. Ik had een leuke match, dacht ik. En zij begon ineens te appen met een gigantische lijst met afknappers. 50 punten waar ik dan aan zou moeten voldoen. En toen moesten we nog op date. Nou, je kan je voorstellen, daar hebben we het ook maar gelijk bij gelaten. Maar er komen heel veel leuke dingen binnen van afknappers nu binnen Q-App. Mensen gaan helemaal los met meer afknappers. Bijvoorbeeld Lars.
1: Wat voor mij echt de allergrootste afknapper is, zijn ongeknipte teennagels. Wel, gadverdamme.
0: Ja, dat is echt heel vervelend, ja. Ik zie ook heel veel mensen die zeggen, ja, jaloerse vriend of een jaloerse vriendin vind ik echt vreselijk. Jelka heeft ook een leuke afknapper.
2: Nou, mijn allergrootste afknapper is van die mannen met hun shirt in hun broek en dan zo'n net te strak riempje. Nee, dat kan niet meer.
0: Ja, dat kan ook niet meer. Oké. Wat zijn vrouwen streng. Je kan ook niks meer, hè? Marjan, hopelijk ben jij niet zo moeilijk, hè?
3: Hey Vincent, Marjan hier. Weet je waar ik nou echt allergisch voor ben? Een volwassen vent die aan een rietje van het pakje appelsap zuigt. Ik sla volledig droog. Mij niet bellen. Groetjes.
0: Mag dat ook al niet meer? Een beetje slurp aan een rietje. Nou, doen we dat ook niet. Goed, ik heb een lijstje bijgewerkt. Genoeg afknappers.

0: Spec Your Music en Fast Car. Zometeen duiken wij weer even terug in de tijd. We gaan de top 40 erbij pakken van een paar jaar geleden. Top 40 Classic komt eraan uit 2011. Ja, toen was er één spel heel populair. Het ging er ook over bij De Wereld Draait Door.
1: Er zijn nu ook verhalen van vergaderingen die een pauze inlassen om spelers de gelegenheid te geven een nieuw woord te leggen. Ja. Kortom, er waait een nieuwe rage door ons land.
0: Over welk spel zou dit gaan? Je hoort het zo. Ook Joekel komt eraan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99.

0: Doneer.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Rol je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: sparen.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Zwarte zaterdag. We gaan eraan. Gelukkig valt in Nederland allemaal reuze mee. 12 files maar, eentje van 10 minuten of langer. Dat is op de A10 richting Amstel. Tussen Schinkelbrug en Amsterdam Rivierenbuurt is een ongeluk gebeurd. De vertraging daar 22 minuten. Let op je snelheid op de A7 richting Groningen. Daar staan ze te controleren bij Winschoten. Hectometerpaal 245,1. A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56,6. A15 richting Gorkum bij Vuren 103,4. A22 richting Velzen bij Beverwijk 14,7. A30 richting Barneveld bij Lunteren 16,3. En de A76 richting Duitsland bij Heerlen 18,9.
9: Vincent Pronk.
8: Sneller ga je zo horen met Laat het licht aan. En dit is Jugal.

0: sneller bij Q-Music en laat het licht aan. Oké, wij duiken heel even terug in de tijd. We doen het op 40 Classic. Terug naar de zomer van 2011. En dat was me wel een zomertje hoor. Een zomer waarin echt wel veel gebeurde. Want in 2011 werd Instagram een stuk populairder. We begonnen allemaal met fotootjes plaatsen op Insta. Druk met die lelijke filtertjes, weet je nog. Met zo'n collage rand eromheen. En misschien wel de populairste app van dat jaar was Wordfeud. Ken je dat nog? Ja, zoals we in Rotterdam zeggen, Wordfeud. We spelen Wordfeud. Was in 2011 super populair. En je weet, als het echt een rage is, dan wordt het besproken bij De Wereld Draait Door. En dat was zo.
1: Er zijn nu ook verhalen van vergaderingen die een pauze inlassen om spelers de gelegenheid te geven een nieuw woord te leggen. Ja. Kortom, er waait een nieuwe rage door ons land.
0: Een nieuwe rage, Wordfeud, eigenlijk gewoon Scrabble, maar dan digitaal. Hè. Je kon natuurlijk lekker punten scoren met een dubbele woordwaarde. Ik heb dit dus nooit gespeeld. Het trok mij totaal niet. Maar ik zag een appje van Rut net in de Q-app uit Lisserbroek. Die was helemaal fan al toen ik net vertelde dat ik die over ging hebben. Want ze zegt, Wordfeud speel ik nog steeds. Leuk vakantiespelletje wel. Dan de top 40 van die dag, 1 augustus 2011. Ik heb 3 liedjes uitgekozen. En aan jou de vraag, welke wil je horen? Stem je mee in de Q-app. Eerste keuze is Raccoon. Je kan gaan voor No Mercy. Coldplay is de tweede keuze. Every teardrop is a waterfall. Of ga je voor Gavin DeGraw? Over you. Jeetje. Ja, ja, ja. Ik heb die liedjes zelf uitgekozen, maar ik zou niet kunnen kiezen, eerlijk gezegd. Not over you. Ga je voor Raccoon, Coldplay of Gavin DeGraw? Hopelijk kan jij wel stemmen en kiezen. Laat het even weten. Stuur even een berichtje in de app van Q-Music. Raccoon,

0: We zijn weer even in de zomer van 2011. Top 40 Classic, de vraag is, wat wil je horen? Raccoon, No Mercy? Ga je voor Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall? Of toch Gavin DeGraw and Not Over You? Martin?
1: Ik stem op Coldplay. Dat is toch een legendarische band. Fantastische muziek. Dus ik hoop dat je daarvoor kiest, Vincent.
0: Martin, ik wil je graag helpen. Ik mag niet kiezen. Ik ben helemaal uitgesloten van deelname. Dat vind ik ook irritant. Maar jouw stem voor Coldplay staat in ieder geval genoteerd. Danique zegt nog Gavin DeGraw. Ja, 13 oktober ga ik naar zijn concert toe. Wat leuk. Wat leuk, 13 oktober komt hij naar Nederland. Femke zegt, ik ga voor Coldplay, die wil ik graag horen. Koen gaat voor Raccoon, toch fantastisch. Milou?
2: Altijd Raccoon.
0: Gavin DeGraw zegt, Naomi, zeker weten. Samantha zegt nog, ik ga voor No Mercy. Die heb ik te lang niet gehoord op de radio. En Calabro, ik denk dat ik het goed zeg, hoop ik. Calabro?
3: Nou, wij willen graag Coldplay, want we willen lekker zingen in de auto. En ik wil op de radio.
0: Je bent op de radio geweest, maar helaas heeft Coldplay niet gewonnen. Dat is pijnlijk, maar het is Gavin DeGraw geworden. Met 46% van de stemmen.
3: Joe!
4: Top 40 Classic.

0: Mag ik dit gebruiken van Tom en Bram?
1: Volgens mij, ja hoor.
2: Oké. Okay.
1: Tot zover.
2: Tot hier en niet verder.
1: Ja, moet ze er zelf maar zijn, toch?
0: Zo is het. Ook.
1: Ja, hallo.
2: Zit we zijn weer ergens in het land met een bussie.
1: Lekker ze zelf vol tevreden op kosten van de baas, ja, weet je wel. En dan moeten wij weer, ja.
2: Ja, nee, dan ga ik alles gebruiken van ze ook.
1: Dan zijn we niet getrouwd, vriend.
2: Ik had eigenlijk ook een broodje moeten bestellen op hun rekening. Want doen ze ook elke week. Ik zet gewoon mijn eigen bammetjes mee te nemen.
1: Nee, dat rekent Bram altijd af. Die is echt een mega, ja, Bram is verkeerd geschreven dat Barm moeten zijn. Voor een barmhartig Samaritaan.
2: Wat?
1: Die is echt die
2: mooi.
1: Ja, toch?
2: Ja,
1: ja, ja, zo hè.
2: Hij
1: korte mouwtje. Die had dat gewoon, die doet dat elke week. Heel lief.
2: Ja. Nou ja, als ik het salaris van Bram Krik had, had ik het ook gedaan. Maar dat is helaas niet het geval. Stefan, goedemiddag.
1: Hallo Vincent Bronk, hoe is het?
2: Ja, het is wel lekker. Ik zit hier al een uur of zes, dus ik ga een keer naar buiten.
1: Heerlijk. Weet je ook eens hoe het is? Het is lekker weer vandaag. Ja, het is een beetje bewolkt, maar qua temperatuur helemaal top. En ik hou wel van dat windje.
2: Dat is wel lekker, hè? Een beetje doorwaaien thuis.
1: Ja.
2: En de top 40 zometeen, is er nog iets bijzonders aan de hand? Of is het,
1: Super eerlijk, we hebben één nieuwe binnenkomer.
2: Ja.
1: Ja.
2: En welke is dat?
1: Hint, beestachtig goed liedje met een hoofdletter K.
2: Beestachtig goed liedje. Nou, dat ik
1: is nu niet de bedoeling dat jij het nu raadt. Hè? Dus
2: oh, moet ik luisteren?
1: Ja.
2: Oh, ga ik luisteren. En op 40 zometeen Martin Garrix.
1: Oh, nou, weg ga je.
2: Dat klap ik ook gewoon, hoor. Ja.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
10: laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Disney Plus.

0: om stukjes. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Het is 3:00. Goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Jan-Ad Adolfsen.
11: Goedemiddag. De UEFA wil dat de bezem gaat door de FIFA en dat FIFA-baas Infantino opstapt. Dat zei de Europese Voetbalbond nadat bekend was geworden dat de FIFA zijn omstreden investeringsplan had ingetrokken. Volgens de UEFA is de Wereldvoetbalbond met dat plan het vertrouwen van veel mensen kwijtgeraakt. Eerder zegde de KNVB al het vertrouwen in Infantino op. Dierenhulporganisatie Animal Heroes gaat morgen naar de Spaanse provincie Ávila ten westen van Madrid. Dat gebied is zwaar getroffen door natuurbranden. De hulpverleners kopen ter plekke noodvoer en andere hulpgoederen voor dieren die zijn getroffen door de bosbranden. Animal Heroes wil graag blijven helpen de komende weken en is daarom ook een inzamelingsactie gestart. De natuurbrand in Gironde, de grootste in Frankrijk in tientallen jaren, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Dat zeggen de autoriteiten. Maar vanwege het weer blijft de situatie gespannen. Nog niet alle bewoners van het gebied mogen naar huis. De treinen van en naar Harderwijk rijden weer. Het treinverkeer werd rond lunchtijd stilgelegd omdat er een verdacht pakketje zou zijn gevonden in een trein. Het station van Harderwijk werd ontruimd. Uiteindelijk bleek er niks aan de hand te zijn.
12: En gelukkig.
11: En dan nog het weekendweerbericht van Weerplaza. Zonnig, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is gemiddeld 24 graden. Vanavond blijft het nog lang aangenaam buiten. En morgen zomers met temperaturen die kunnen oplopen tot 32 graden.
13: Oh echt, wordt het weer zo heet?

0: Radcliffe heet bier.
1: Tikke me! Maar vannacht is op zich wel oké. Okay.
0: Vannacht is het lekker.
1: Ja, weer niet zo'n plaknacht.
0: Heel lang lekker buiten.
1: Toch nog goed nieuws, Janat. Flitsmeis verkeersinformatie op Q. De langste op de A10, Koenplein-Amstel, tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Rivierenbuurt. Er is een ongeluk gebeurd, 4 kilometer, een half uur vertraging daar. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Wel controles, de A4 naar Leiden, hectometerpaal 21,4. A15 naar Gorkum, 103,4. En de A30 naar Barneveld bij 16,3.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlands Top 40. Dus jaargang 62, editie 3185.
2: De enige die telt. De Top
3: 40. Stefan Bouwman.
1: Hallo. 1 augustus 2026. Een mooie dag. Als je niet op de weg zit tenminste. De eerste officiële zwarte zaterdag is een feit. Voordeel is, je hebt er alleen last van op de weg in Europa. En dan ben je hoogstwaarschijnlijk op weg naar vakantie. Dus dat is een mooi vooruitzicht. Deze editie 14 stijgers, 19 zakkers, 6 zittenblijvers en 1 nieuwe binnenkomer. Het is een beetje karig, maar is wel de reden dat we afscheid nemen van Shanna Spyro. Material Lover maakt na 12 weken plek voor een nieuwe. Hoge nieuwe ook trouwens. Op 24 hoor je hem pas. Onderaan de lijst, daar staan de twee beste vriendjes. Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeated.
2: Nummer 40.

Bente en 321 in de top 40. De top 40. Hey, ben jij ook al aan het knutselen geslagen of niet? Ik vind het leuk, want ik deed het vroeger altijd met mijn moeder en mijn oma. Dan gingen we zelf kaarten maken, ook voor de kersenmussen en dat soort gekkigheid. Dan hadden we gewoon van die knipseltjes met glitter en lijm en dingen. En mijn opa die was dan in de andere kamer zelf een poppenhuis aan het maken. En daar bouwde hij ook alles voor. Dus gordijntjes maakte hij zelf van stof. En de stoeltjes zat hij helemaal te veilen en te doen. Ja, het is nu weer helemaal hip, maar wel een beetje anders. Het komt door Zara Larsson. Haar fans zijn nu dus echt zelf kleding aan het maken en aan het versieren. Met bedeltjes aan broeken, edelsteentjes op shirts, zelfgemaakte tasjes en gekkigheid. Nou, ik vind het heel leuk. Nu op 38 in de enige echte Zara Larsson en Midnight Sun. Nummer.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 37 deze week in de enige echte. Ja, ik zei het net nog. De eerste officiële Zwarte Zaterdag. En in de Q-app staan ook een paar mensen in de file. Peter in Italië. Monika, die schuift op een slakkengang langs de rondweg van Parijs. Ja, maar Monika, dat is altijd, hè. Dat is maandagochtend, vrijdagmiddag en tijdens Zwarte Zaterdag sta je altijd op de weg bij Parijs, sta je vast. En Jamie, die houdt zijn hart vast voor de Gotthardtunnel bij Zwitserland. Hij is er over een half uurtje, maar de matrixborden die knipperen nu al als een kermisattractie. Nou, hou vol, hou vast. Je bent bijna op vakantie. Dat is wel lekker. Mag je straks lekker met je luie reet in de zon. Iemand die dat niet mag? Harry Styles. Die moet vandaag aan de bak. Maar niet op de minste plek. Mexico stad gaat een klein stadionshowtje doen voor een kleine 65.000 gillende fans. Ga er maar aan staan. En deze week ook gewoon weer in de top 40. 3 plekjes verlies. American Girls hoor je op 36 in de enige echte.

0: Flair.
1: Door het oog van de nacht is nieuw op Q. En ja, jij hebt het liedje inmiddels ook ontdekt. Deze week 4 plekken gestegen in de top 40. Zometeen een gelegenheidsduo dat al weken op 1 staat in Engeland. Sam en Olivia. Hier staan ze op 34, maar dat is ook lekker. Rainy en hoor je zo in de enige echte op Q.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
23: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.
0: Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
20: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: A10, de Nieuwe Meer Watergraafsmeer. Tussen de Westrandweg en Amsterdam Tuindorp Oostzaan. 4 kilometer, 11 minuten. De A27, Gorkum-Utrecht. Tussen Gorkum en Noorderloos. Nog steeds door een ongeval. 3 kilometer, 20 minuten. Controles vind je langs de A15 naar Gorkum. 103,4. En de A30 naar Barneveld. Bij hectometerpaal 16,3. Ja, we hadden afgelopen week toch wel heel veel blije mensen in de Q-app. Had alles te maken met Teddy Swims. Ik vertel het je zo. Eerst Rain Me In.
1: De top 40. 34.

0: afgelopen week die de allereerste tickets wonnen voor zijn Ziggo show.
1: Oh mijn god.
0: Ja, Anne, je bent erbij, gefeliciteerd.
1: Super gaaf, heel vet.
0: Ja, dit was met Tom en Bram in de middag. Ja, Teddy Swims net op 33, mijn grote vriend. Zometeen een band die je misschien nog niet zo goed kent. En precies daarom heb ik met ze gekletst om ze wat beter te leren kennen. Een exclusief interview met Temper City. Wie? Van dit liedje. Ah ja, die heb je ongetwijfeld wel een keertje op Q voorbij horen komen. Eerst Lost Frequencies en Live It All. Deze week op 32.

0: Temper City.
1: Er staat in geen enkele atlas. Wel in de top 40, Self-Awareness op 31. En die gasten zijn nog hartstikke onbekend. Dus ik heb even met ze gekletst. Gesprek staat als speciale top 40 podcast. Staat op Spotify en Qmusic.nl. Het zijn dus 3 gasten. 2 die kennen elkaar al vanaf hun 12e. En de 3e die leerden ze gewoon kennen op een ordinair avondje in de kroeg.
2: I met Aviv like around 6-7 years ago in an open mic stage. I was singing and he was drumming. That's how we first met. And we reconnected a year later. And we've been coming to LA for like half of every year to make music.
1: Nou, de klik was er. We zijn inmiddels 7 jaar verder. En ze maakten dus muziek voor allerlei andere artiesten. En zelf een band worden, dat was in principe nooit een plan.
2: I would have never expected us even to become a band. We just really enjoyed the chemistry of writing together. And then this year we were just like, the connection was right. And we were like, let's give it a shot. Let's just do the music we actually most want to do.
1: Hashtag niet geschoten is altijd mis. Ja toch. En zo is dus de band Temper City ontstaan. Deze week weer goede zaken. Het zijn weer gestegen. 6 plekjes winst in de enige echte. Met nu op 30 Stella Lefty en Boston. 30.

0: dat er straks champagne wordt gepopt. Want de enige nieuwe binnenkomer van deze week, die hoor je zo meteen na 4 uur. Ik gaf al een cryptisch hintje bij Vincent. Beestachtig nummer met een hoofdletter K. Er is nog niemand die het geraden heeft en dat snap ik. Ook het nieuws met Jan Ad.
1: Ja, met speciaal nieuws voor de fietsliefhebbers. De Tour de Femme is begonnen in Zwitserland.
0: Let's go! Eindelijk weer wat te kijken. Alle sport was weer klaar. Dus zo stom.
1: Nou, wel even goed.
0: Ook Alex Warren, hoor je zo?
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney.

0: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller-milk, the moo you can't resist.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerkt.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Laat de spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis,

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Q-Music The Party.
3: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boele en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boele.
2: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Q-Do Events. Kijk op Q-Music.nl.
4: Q-Music.
5: Het is alweer 4 uur geweest. Goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl.
6: Jan van Adelsen.
7: Goedemiddag. Op een perron van station Duivendrecht is vanmiddag geschoten. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar er zijn geen slachtoffers gevallen. En er is ook nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Lange files op de wegen naar Zuid-Europa op deze zwarte zaterdag. In Frankrijk staan vakantiegangers vast tussen Lyon en Marseille. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië zo goed als stil. De tunnel was een tijdje dicht vanwege een ongeluk. Ook bij Hamburg ziet de ANWB opvallend lange files. Daarin staan mensen die op weg zijn naar Scandinavië. De regering Trump verdient miljarden aan olie uit Venezuela sinds president Maduro met geweld werd ontvoerd door de VS. De Financial Times kwam met dat nieuws. Venezuela heeft het geld zelf hard nodig, maar het is totaal onduidelijk wat ermee gebeurt. Het lijkt erop dat de Amerikaanse regering de opbrengsten van de Venezolaanse olie voor zichzelf gebruikt. In het Zwitserse Lausanne is de Tour de Femme van start gegaan, de Tour de France voor de vrouwen. De Tour de Femme telt in totaal 9 etappes. Op zondag 9 augustus eindigt hij in Nice. De laatste 4 jaar was ze 2 keer een Nederlandse winnaar, Annemiek van Vleuten in 2022 en Demi Vollering het jaar daarna. En dan nog het weekendweerbericht van Weerplaza. Veel zon en op de meeste plaatsen droog. Vanavond kun je nog een hele tijd zonder jas buiten blijven. En morgen heb je helemaal geen jas meer nodig. Het wordt dan tropisch warm, 30 tot 32 graden.
6: Oh, nou, dan ben je wel echt een koukleum inderdaad. Als je dan met een jas aan gaat lopen. Ja. Dankjewel, Janat.
7: Oké.
6: Okay. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q. 6 files langs tot de A5, Hoofddorp Amsterdam. Tussen Amsterdam Westpoort en de Westrandweg. 2 kilometer, 23 minuten. A10, de Nieuwe Meer Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Koenplein. 3 kilometer, 20 minuten. En nog de A27, Gorkum Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond. Na een eerder ongeluk 4 kilometer en kwartier. Controles, die zijn er ook nog. A4 naar Leiden, hectometerpaal 21,4. A15 naar Gorkum, 103,4. En A30 naar Barneveld bij 16,3.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
8: Dankjewel, Autotaalglas.
9: Stefan Bouwman.
6: Met alleen maar winnaars de komende 6 minuten. Chris Cross Amsterdam stijgt een plekje door. Evenals Passenger, die hoor je nu. Sorry, Alex Warren met Passenger. Mijn fout, ja, ik snap je.

0: salavi, baby. Plekkie wins voor My Oh My, Chris Cross Amsterdam in de top 40 op Q. Ja, Natalia, Bram, Myrna, Constantijn, Inge, Wesley. Die werden gisteren helemaal wild toen ze hoorden dat hun favoriete liedje van dit moment in de top 40 binnenkomt. Schuimbekkend zaten ze bij de radio. Nou, zometeen op 24, maar eerst
1: 25.
0: Werkt dat heel omrij, super. Dit is Homewrecker in de enige echte op Q.

0: called it al een week lang, want het was de alarmschijf op Q Music. En het is nu inmiddels ook hun tweede top 40 hit. De K-pop sensatie Cat's Eye. Toen met Gabriella en nu met Animal. Ja, je hebt hem dus een week lang extra gehoord op Q. En het heeft in ieder geval geholpen om nieuw de lijst binnen te komen. De hoogste nieuw binnenkomer op
1: 24.

Olivia Rodrigo op Q-Music. Ik weet niet of je ons Instagram hebt gezien, maar Olivia Rodrigo heeft allemaal vragen van onze Q-vriendjes beantwoord. Jesse bijvoorbeeld vroeg om een tip, hij wil zelf muziek maken. En Olivia's tip is, schrijf zoveel mogelijk, dan word je vanzelf beter. Oftewel, oefening baart kunst, Olivia's taal. Met nu in de top 40 Bruno Mars. Dit is Risk It All op 22.

0: moment in de top 40 op Q. Vorige week, ja, de aftrap van het linkerrijtje. Nu net op 21, want die aftrap is deze week voor... Robert van Hemer. Zandloopster hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.

0: 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
4: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
20: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Hallo, 4:30. Flitsmeister, de verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A5, Hoofddorp Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de Westrandweg, 2 kilometer, 11 minuten. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel weer een spotje controles. De A4 naar Leiden, 21,4. A15 naar Gorkum, 103,4. En de A30 naar Barneveld bij 16,3. Ja, ik weet niet of deze dan... Ja, de A27 naar Almere, 115,1. En de A28 naar Zwolle bij 59,8. Welkom bij het linkerrijtje van de enige echte, nummertje 20. Wordt deze week afgetrapt door Robert van Hemert en Zandloopster op Q.
23: De top 40. 20.

één goed melodietje, zo'n goed melodietje, dat het voor comebacks in de top 40 kan zorgen. Jody Bernal, die maakte er een nieuwe versie van, samen met The Boy Next Door. En die ken je sowieso. En daardoor kwam Jody na 15 jaar afwezigheid weer terug in de

0: Roxy Dekker en Superstar in de top 40 op Q Music. De
1: top 40. Waarom smelt ze op het eind? Komt dat door de temperatuur? Nou goed, bitch, ik ben een superstar. Goed nieuws voor iedereen die muziek maakt. Suno heeft een rechtszaak verloren. Dit is misschien een heel lang verhaal, maar de korte versie... je kan online met AI gewoon een heel nummer maken via die site. En daar betaal je dan ook voor. Alleen Suno, die heeft er allemaal bestaande muziek voor gebruikt. En je raadt het al, zij hebben daar niet netjes voor betaald. Nou, dat is niet helemaal okidoki. Dus nu krijgen ze op hun vingers getikt. Eind goed, al goed. Maar we hebben stiekem ook wel al goede dingen aan AI te danken. Zoals deze top 40 hit van Mauvais Joy. 17. Pile deze week op 17. En ik doe hem half. Ik doe eerst de AI-versie en dan het origineel. Want ze staan nou eenmaal samen in de enige echte op.

Alex Warren en Fever Dream in de top 40 op Q, nummertje 16. Christian, die zit in de waggie, onderweg naar Sneek. Vandaag start de Sneekweek. Kijkt hij al heel lang naar uit. Hij vindt het een mooie manier om de vakantie af te sluiten. Daphne en Stan, die zijn het hele weekend in Roermond voor het Solar Festival. Nou, morgen kan je dan meezingen bij de show van Idali, als je erheen gaat. Populair staat nu samen met Ronnie Flex en Frenna aan de enige rechten op. 15.

0: Eens voor somber en verdomme terecht. My body isn't ready, want lekker. Ik vind het deze gast doet al even, hè, doet alles in zijn uppie. Hij gaat in zijn eentje in de studio zitten. Hij schrijft het in zijn eentje. Hij produceert het in zijn eentje. Hij hoeft niemand ook maar 1 cent af te dragen. Shout-out somber. Ook shout-out Jan Ad, zometeen met het nieuws van 5 uur.
1: Ja, en daarin nog 1 keer de Canal Parade. Die is tot nu toe probleemloos verlopen.
0: Nou, het is toch eigenlijk erg dat dat nieuws is, maar ik ben wel heel erg blij.
1: Ja, maar naar Berlijn hoe het ging.
0: Ja, hop. Fucking gewoon een ramp was dat daar. Zometeen ook in de ene rechte turn the lights off on cue.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Nieuw, de Melanzane.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Bijna 5 uur. Goedemiddag. Kim is het nieuws van nu.nl. Jan van Adelsen.
3: Goedemiddag. De Kanaalparade in Amsterdam, het hoogtepunt van de Gay Pride, is tot nu toe zonder incidenten verlopen. Over een uur passeert de laatste van de 80 boten die meededen. Nieuw dit jaar was de tribune op de Prinsengracht. Om daar een plek op te krijgen moest je wel je portemonnee trekken. Tickets kosten tussen de 15 en 275 euro. Premier Jetten heeft het eerste deel van de route meegevaren. Burgemeester Halsema was de hele tocht van de partij. Op het terrein van een compostfabriek in Lelystad heeft de politie vanmiddag een eind gemaakt aan een illegale rave party. Tientallen bezoekers moesten het terrein af. De weg ernaartoe is met linten afgezet. Er zijn nog geen mensen aangehouden. Hoe lang het feest al aan de gang was, is niet duidelijk. Bij Napels zijn 21 mensen gewond geraakt bij een aardbeving. Twee van hen moesten met spoed naar het ziekenhuis. De beving had een kracht van 4,7. Een aantal gebouwen en auto's werd beschadigd door vallend puin, maar de schade valt mee. In Zuid-Italië zijn vaker aardschokken. Afgelopen jaar was er bij Napels ook nog een sterke. De beroemde Nepalese bergbeklimmer Nirma Puria blijkt een van de slachtoffers te zijn van een lawine in het noorden van Pakistan. Hij was met 9 anderen bezig met een beklimming toen ze werden overvallen door de lawine. Puria werd wereldnieuws in 2019. Hij beklom toen alle 14 bergtoppen ter wereld van 8000 meter en hoger in iets meer dan een half jaar tijd. Netflix had er een documentaire over.
2: Oh, tippie.
3: En het weekendweerbericht van Weerplaza. De bewolking die er nog is begint op te lossen. Het blijft vanavond nog lang lekker buiten. Morgen opnieuw zonnig en droog. Wordt een stuk warmer dan vandaag. 25 graden in het noorden tot 30 in Limburg.
2: Zo. En nog terras op, Janat?
3: Nu vanavond bedoel je? Ja, ja, tuurlijk.
2: Ja? Kan niet wachten. Kan het wel eigenlijk met die Pride trouwens?
3: Nou ja, als je nog een plekje kunt vinden.
2: Ja, ik wou dat zeggen. Dat hebben we afgeleid. Janat, dankjewel.
3: Oké.
2: Okay. Let's maar eens verkeersinformatie bij Q-Music. Ik ga de vertragingen niet eens zeggen. Het is allemaal zo helemaal niks. Nou, in maximaal 4 minuten, dan ben je weer thuis. Flitsmeister wel heeft nog controles. De A4 naar Leiden, hectometerpaal 21,4. A15 naar Gorkum, 103,4. A30 naar Barneveld, 16,3. A27 naar Almere bij 115,1. En de A28 naar Zwolle bij 59,8.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: Stefan Bouwman.
2: Welkom bij de ontknoping van de enige echte. Staat nog steeds op nummer 1 de onverslaanbare Die Die van Shakira en Burna Boy. Je gaat het horen.
5: De top 40. Q-Music.
6: 13.

pull-up. Dus ik zat gisteren naar Menno te luisteren. Hij deed de top 40, want Domini heeft even vakantie. En hij zegt, donderdag 30 juli is de internationale dag van de vriendschap. Nou, lekker dan Menno, dag te laat om het te vieren. Maar, Google is je vriend. In Nederland vieren we het officieus op de eerste zondag van augustus. Voor de oplettende luisteraar, a.k.a. jij, dat is morgen. Dus plan alvast een belletje in je agenda. Bel je beste Mattie even op. Zet een sixpackje koud. Haal wat voor op de barbecue, want volgens mij wordt het prima weer. En vier de vriendschap. Net als de homeboys Miles en Naal. Drive safe voor je nu op Q en de enige echte. 11.

0: in de enige echte. Oftewel de speciale dag waar Tom en Bram mega mysterieus over doen. Ze zijn vandaag op pad en hebben een mooie dag verzonnen voor een groep mensen die zich daarvoor heeft aangemeld. De vraag is uiteindelijk, wie is de bestere reizenleider? Ze hebben net even een appie gestuurd.
1: Ja, Stevie.
2: Stevie, lekker bezig met de top 40, jongen. We hebben natuurlijk even een stukje zitten luisteren, maar nu gaat hij weer uit. Want we gaan weer wat leuks doen.
0: Nou, zeg alsof
2: we hebben de hele dag al activiteiten, hele bloedstollende activiteiten hebben gehad. Tom, jij had een beetje paupervervoer geregeld.
3: Nee hoor.
2: En ik mocht daar niet bij aanwezig
3: zijn.
2: Heel
3: luxe vervoer heb ik geregeld.
2: Ja, in 2006, super luxe.
3: En we zijn net ook nog op het water geweest, heerlijk. We zijn nu op een eiland.
2: Waarvan de schipper bijna verzoop.
3: Ja, we zijn nu op een eiland, daar gaan we lekker eten. En daar komt nog zo meteen de artiest langs die ik heb geregeld.
2: Ja, nou goed, je hoort het al, het bloed een beetje dood. En daarna gaan we naar huis. Dus nou, succes daar.
3: Bram zit in gedachten al op de snelweg.
2: Zeker, want deze activiteit van Tom,
3: ja, dat is mijn broertje dood.
2: Nou, doei Stevie.
3: Hoi, hoi.
2: We love you.
3: Love you.
2: Hoi. Succes met je tip van de top van de top.
0: Ja, dat is lief Bram, dankjewel. Rem maar lekker rijden, hè. Maandag hoor je meer, wat hebben ze allemaal gedaan? En vooral, wie krijgt de 5 sterren? Ik denk, de schipper en de chauffeur. Want deze gasten, nee, die kunnen dit niet. Allebei 0 sterren. 0 vertrouwen. Sorry, het spijt me.

0: Kermit Wickham met de top 40. Kingdom of Fear in de enige echte, dat zei ik al op 8.
1: Tip voor de top.
0: Zo nu en dan tussendoor is er ook tijd om een liedje te draaien waarvan ik denk in ieder geval dat het een hit gaat worden in de enige echte. En dit keer ben ik niet in mijn eentje. Ik heb het hele Q-Music DJ-team achter me staan. Dit liedje is deze week namelijk verkozen, gekroond tot de alarmschijf. Een track die je extra vaak hoort. En ik denk ook echt dat dit volgende week een nieuwe hit gaat worden. Want country is big, country is booming. En Ella Langley, die doet ook een duit in het zakkie. Choose in Texas.
2: De Q-Music Alarm.

0: schrijft van deze week Ella Langley, Choose in Texas. Vandaag is de Kennel Parade in Amsterdam. Dat trekt ook wereldsterren naar ons landje. Madonna is erbij. En vannacht in de Avonds Live, World Pride Music Festival met Bibi Rexha. Die zometeen ook in de enige echte te horen is de top 40 met New Religion op Q.
1: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het van weer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Mediamarkt.
0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
25: Goedemiddag, 17:30, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Ja, zwarte zaterdag in Europa, maar in Nederland is er niks aan de hand. Je staat nergens langer dan 5 minuten stil. Wel controles, dus daar moet je dan weer niet te hard rijden. De A4 naar Leiden, hectometerpaal 21,4. A15 naar Gorkum, 103,4. A30 naar Barneveld, 16,3. De A27 naar Almere, 115,1. En de A28 naar Zwolle bij 59,8. Zullen we het hebben? Vanavond dus in de AFAS Live en nu in de top 40. Bibi Rexha samen met Faithless. Dit is New Religion op 7.
26: De top 40. 7.

0: tickets had, zou je ze van me krijgen. Ik beloof het je, maar ik heb ze toch echt niet. Oh. Maar goed, wie weet binnenkort weer. Je weet het nooit. Je weet het nooit. We hebben soms in één keer weer een actie. Ik had het net al even over de Pride in Amsterdam. Bibi Rexha treedt er vanavond op. Madonna is er speciaal voor in Nederland. Aina die stuurt een kiekje in de Q-app vanaf de grachtengordel in Amsterdam. Ze is bij de Canal Parade. Omringd door net zo vrolijke mannen met glitterhoedjes op als zij zelf. Ja, een en al feest daar. Zou ook een beetje leernichten. Maar dat hoort ook bij de Pride. Ja, en dan kan ze zwaaien naar mijn lieve collega's Lars, Menno en Joost. Die draaien daar vanmiddag op een boot. Ik kreeg ook een appje van Lars.
1: Yo, Stefan, even live vanaf de Pride. We staan op boot 55. Naast ons staat Menno. Menno, het is geweldig hier.
2: Het is geweldig. Het is lekker weer. Het is gezellig. Allemaal mensen aan de kant die ons toejuichen. Allemaal liefde.
1: Ja, iedereen ziet er kleurrijk uit. Iedereen is blij. Ik zie alleen maar mensen lachen. Het is fantastisch.
3: Kippenvel. Echt kippenvel.
1: Dat was Joost Winkels.
2: En we hebben K3 bij ons op de boot. April Derby.
1: En zelfs aan wat te draaien.
2: Ja, precies.
1: Geweldig. Jongens, veel plezier daar. Doei. Groetjes vanaf de Pride.
0: Eén grote vis. Daar met nu in de enige

0: Lieve luisteraars van Q-Music, ik ben er enorm trots op. Mijn single in de Nederlandse top 40. Zwoele zomernachten!
1: De enige echte hitlijst van Nederland.
2: Van Nederland, de top 40. Q-Music.

Rutger van Barneveld. Weggezakt vanaf het erepodium. Hij staat niet langer in de top 3 met zijn zwoele zomernachten. Het is een liedje wat je overal hoort. Elk feestje, bruiloft, nou zelfs crematies. Hou op, overal wordt dit nummer gedraaid. Het zou zijn eerste nummer 1 hit kunnen worden. Maar ik denk toch dat hij heel erg tevreden mag terugkijken op een succesvol plaatje zo. Zeker in de top 40. Eerst er nog één van Nederlandse bodem. The Boys van Another. Samen met 54 Ultra, Talk to You. Deze week 1 plekje gestegen. En de nieuwe nummer 3 van Nederland.

En daar de drie boys uit Noorwegen. De Bauza en Magnetic op nummer 2 in de Tippity Toppity 40. En daar blijven ze lekker staan. Vorige week stonden ze er ook op 2. Gaan ze nog een nummer 1 hit scoren? De tijd zal het leren. Er zijn kapers op de kust, zoals die andere zomerhit Talk to You. Misschien gaat Zwoele Zomernachten in één keer wel weer stijgen. Of komt er in één keer een bus van links? Zien we het allemaal niet aankomen? Is de volgende week ineens een nieuwe hit die zomaar de troon gaat veroveren? Maar tot die tijd, ondanks dat ik had gedacht dat na het einde van het WK deze song helemaal weg zou zakken, is het nog steeds de nummer 1. Shakira, Burna Boy.

0: De nummer 1 van Nederland. Joey van der Velde. Oh, oh. Zometeen met het foute uur.
1: Absoluut.
0: Absoluut.
1: Ga je stemmen?
0: Ja, ik wel. In de Q-app en op Qmusic.nl.
1: Kan dat, inderdaad. Zeg ik het altijd zo?
0: Nee, ik deed DJ-standje. Ja, ik ben er.
1: Nou, stemmen kan inderdaad op deze.
0: Zo, leuk.
1: Amen,
0: ja. En deze ook. Wat is jouw favoriet?
1: Kleur bekennen. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Als presentator van het foute uur kan het echt.
0: Jawel.
1: Nee, ik ga niet.
0: Ik wil geen nieuws lezen. Je hoeft niet onbetuigd te zijn.
1: Nee, ik ga niet.
0: Zeg nou, kies nou even.
1: Die eerste.
0: Ja, oké. Okay, ik ook.
1: Maar die andere vind ik ook leuk.
0: Ja, maar het is de eerste.
1: Oké, die eerste. Ja.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Tada, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ah, eindelijk zomervakantie.

0: op odido.nl. Tot zo!
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
3: 6 uur exact, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Mark Bergt.
4: Goedenavond. Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam. En hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Dankjewel Mark. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminakanaal. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 18 minuten. En er wordt geflitst op de A4 tussen Amsterdam en Leiden. Staan ze bij 21,4. Op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 245,1. Dan is er ook nog even kijken de A15 Delft-Gorkum. Daar staan ze bij 103,4. En op de A27, dat is Hilversum-Almere, het hoogte van Almere. Daar staan ze bij 114,9. En dan is er ook nog de A28. Amersfoort-Zwolle, de hoogte van Hulshorst bij 59,8. En de A30, dat is Ede-Barneveld, de hoogte van Lunteren bij 16,3.
5: Welcome to the one and only, the original.
6: Dit is
7: het Foute Uur.
8: Joey van der Velden.
3: Grijp je telefoon en breng je stem uit. Wil je Jobke van Dobbenburg en Roeland Belen of zeg je...

0: Het Fouten.
1: Ja, gisteren was Jok hier nog te gast in Stefan's Piano Bar. Ze is solo gegaan en heeft dus een nieuwe single uitgebracht. En die kwam ze hier even zingen. En dan kan ik me voorstellen dat het releasen van een solo track na het succes van dit liedje enige spanning met zich meebrengt. Maar volgens mij heeft ze alles onder controle. Nieuwe single. Ja, ze zingt alles lekker weg en van spanning niks te merken. En eerlijk is eerlijk, als je dit liedje hoort, als je haar hoort zingen, dan voel je ook, dit kan nog wel eens heel groot worden. Ik zeg welkom, welkom, welkom. Welkom bij het Foutuur. Het Foutuur kan trouwens ook nog een keer heel groot worden. Moet jij eens opletten wat er met het Foutuur kan gebeuren. Oké, het werkt als volgt. Als je de Q-Music app opent, dan vind je daar steeds een battle. Ik zou zeggen, klik je favoriet aan, want het liedje met de meeste stemmen hoor je dan na het liedje dat dan draait. Nou, het gaat nu tussen

kiezen maar. Wil je Fratellis of wil je Blink-182? Stemmen kan dus in de app van Q. En als je die dan toch open hebt, dan zou ik zeggen, maak meteen ook even een foto van je uitzicht. Dus maak gewoon een foto van dat wat je nu ziet. Je hoeft alleen maar het telefoon voor je neus te houden en even af te drukken. Stuur die deze kant op.

schrijven om een hit te scoren. Ja, dat zullen de bandleden tegen elkaar hebben gezegd toen ze zagen hoeveel succes ze hadden met dit liedje in hele grote zalen en de arena's waar ze speelden. Fratellis bij Q Music in het Foute Uur met Chelsea Dagger. Ja, want het meest aanstekelijke stuk van dit liedje, het ding dat je onthoudt en echt het hart meezingt, dat is natuurlijk dat... wat denk je? Het was dus een tussenoplossing. Ja, het was een soort tijdelijke tekst die even werd ingezongen als placeholder. Zanger Jon die kon geen geschikte tekst bedenken. Maar ja, de band die vond het zo goed klinken dat ze maar hebben besloten om het te houden. En met succes, kan je wel zeggen.

als je nu je telefoon vast hebt, dan zou ik zeggen, maak even een foto en stuur hem deze kant op. Ik weet gewoon dat je je telefoon vast hebt. En serieus, als iedereen die nu zijn telefoon vast heeft een foto stuurt, dan ontploft de computer hier gewoon. Even kijken wat allemaal binnen is gekomen. Nou, Annemieke, die is onderweg naar huis, na een vakantie in Luxemburg. Mooi! Luxemburg, heel vet. Gert, die stuurt een foto door, die is pannenkoeken aan het bakken, zie ik. Eet smakelijk. En Koos, die is aan het vissen in Lekkerkerk. Oké, foto's mogen deze kant op. En als je toch in de app zit, kan je ook meteen stemmen op de

0: uit Waterloo. Of zeg je nou, doe maar de Bee Gees met Staying Alive. Stemmen kan dus in de app van Q. Even kijken, even een klein tussenstandje. Oeh, ja, als je de Bee Gees wil, dan moet je echt heel snel zijn.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
10: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
13: vakantie!
12: ANWB en gaan.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
19: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke maand weer.

0: bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Joey van der Velden.
8: Hoi.

0: Foute uur.
1: Leuk als je even een foto deze kant op stuurt van dat wat je nu ziet. Jeannette, die is aan het barbecuen. Misschien is het wel Janet. Ik zie heel veel vakantiefoto's echt voorbij komen. Supergezellig. En ik zie ook echt iets waanzinnigs bij Lisanne. Dit is echt ongelooflijk. Ik ga er even bellen. Dit is echt waanzinnig.
2: Met Lisanne.
1: Lisanne, welkom bij Foute uur.
2: Dankjewel.
1: Lisanne.
2: Hi.
1: Ja, ik krijg van jou een foto en het is waanzinnig. Jij moet misschien maar even vertellen wat ik zie.
2: Ja, wij zijn een paar maanden geleden zijn we naar IJsland verhuisd, geëmigreerd. Ja. Dus wij zijn druk bezig om ons droomhuisje te bouwen hier in de natuur, vlak naast een berg.
1: Nou, dat is toch te gek. Ik heb echt een soort filmposter heb ik van jou gekregen. Het ziet er waanzinnig uit.
2: Ja.
1: Wat een avontuur, maar hoe kom je in IJsland terecht?
2: We zijn een keer hier op vakantie geweest, 2,5-3 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
2: En we zijn eigenlijk meteen verliefd geworden op het land. En sindsdien zijn we eigenlijk altijd wel teruggekomen hierheen. En toen dachten we, nou, als het ons zo trekt, moeten we toch wel kijken of het ons gaat lukken om hier te kunnen wonen, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen hebben we dit stukje land zijn we tegengekomen. En toen kwamen we met dit gek idee van misschien moeten we kijken of we het kunnen kopen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is allemaal gelukt en nu zijn we aan het bouwen.
1: Temperatuur daar?
2: Het is momenteel 16 graden of zo.
1: Oh ja, dat is wel te doen. En dan begreep ik ook dat nu in IJsland helemaal niet donker wordt.
2: Dat klopt. Nu sinds 2 dagen is het wel dat het rond een uurtje of 1 of zo wordt het weer donker.
1: Oh ja.
2: En dan rond een uur of 4 wordt het weer licht. Dus we hebben net de dagen gehad dat het niet donker wordt.
1: Kan je
2: dus
1: lekker lang doorbouwen aan het huis?
2: Dat is ook zo, want je vergeet de tijd heel snel. Ja. Dat klopt.
1: Hey, heb jij tijd om vanuit IJsland, ik vind het wel een eer dat we daar aanstaan met Foute uur. Heb jij tijd om de eerste stem te zetten bij de volgende battle?
2: Ja, tuurlijk.
1: Oké, hij gaat tussen...

0: Hazes junior. En ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ja, ik weet wat je nu gaat zeggen.
1: De eerste.
0: De eerste? Oh, ik dacht, ja. Oh, ik dacht de laatste. Omdat die zo toepasselijk is. Omdat jij ook helemaal je eigen zin doet.
1: Ja, ik vind de eerste toch wat vrolijker en leuker.
0: Oké, zet ik daar een stem bij? Zit je te luisteren of ben je het daar wel of niet mee eens? Ga naar qmusic.nl of stem in de app. Veel succes met bouwen en groet in IJsland.
1: Dankjewel.

0: Tot zover maandag om 10 uur een nieuwe met de enige echte Menno Barreveld natuurlijk. Even een vraagje. Welke artiest staat er eigenlijk nog op je lijstje? Welke artiest moet je echt nog een keer zien? Daar zou ik maar eens even goed over nadenken, over die vraag. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik die vraag zo meteen aan jou ga stellen. Want ik heb de eer om de Ticket Battle te spelen. En misschien speel ik dat zo meteen wel met jou. Er ligt hier 100 euro ticketgoed klaar. En ja, het kan zijn dat die zo meteen jouw portemonnee invliegt. Hoe je die, hoe je die kan winnen, dat ga ik je zo meteen haarfijn vertellen. Na deze ga ik ook draaien, Calvin Harris. Blessings.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
20: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Kom en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken?
4: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Exact 7 uur. Goedenavond. Dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Mark Bergt.
6: Goedenavond. Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. Een Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Dankjewel Mark, dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel nog flitsers op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen. Daar staan ze bij 246.1. Dan de A9, Alkmaar Haarlem, de hoogte van Heemskerk. Daar staan ze bij 56.7. A15, Delft-Gorkum bij 103.4. A28, Amersfoort Zwolle, de hoogte van Hulshorst. Daar staan ze bij 59.8. En op de A30, dus Ede-Barneveld, de hoogte van Lunteren. Daar staan ze dan weer bij 16.3.
7: Music. Joey van der Velden.
5: Als je een beetje kan graven in je geheugen, dan is die 100 euro die ik hier heb liggen al bijna van jou. Ik vertel je zo meteen hoe je die wint. Na Calvin Harris, Blessings.

0: een bad liar.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Rihanna hoor je zo meteen samen met Jay-Z en Umbrella. Ja, ik hoor dus heel vaak de Ticket Battle. En ik speel dan altijd in mijn hoofd speel ik mee. Dat kan gewoon niet anders. Dit is zo'n verslavend spelletje, is het? Ja, je gaat toch die inschatting maken. Wanneer kwam dit liedje nou ook alweer uit? Zometeen heb ik de eer om dit spel zelf te spelen. Want ja, Tom en Joe die hoor je in de ochtenduren deze weken. En misschien speel ik dat spel zometeen wel met jou. Als je ook elke week in je hoofd mee zit te repeteren en te oefenen, dan ben je bij deze uitgenodigd om zometeen mijn kandidaat te zijn. Niet voor niks, want hier ligt €100 ticket te goed. €100 kan je dan uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Nou, het idee is zometeen heel simpel. Je krijgt een liedje van mij te horen. En de vraag is dan, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Dus het spelletje is eigenlijk heel simpel. Wil je meespelen? Pak dan nu de app van Q en stuur mij het woord.

0: Q-Music met Rihanna en Jay-Z. En Umbrella, zometeen hier Zara Larsson en Midnight Sun.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Zeker weten, elke zaterdag en zondag hoor je bij Tom en Joe de Ticket Battle. Maar die nemen deze week de ochtendshow voor hun rekening. Daarom heb ik hier 100 euro ticket goed liggen. En die is misschien wel voor Stella of Stefan. Goedenavond.
3: Goedenavond.
4: Hey,
0: goedenavond. Goedenavond, Stella. Als jij zometeen die 100 euro wint, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Welke artiest wil je nog heel graag zien? Staat er hoog op je lijstje?
4: Hoog op mijn lijstje staat Jessie J.
0: Natuurlijk. Hartstikke leuk. Waarom Jessie J?
4: Ik vind dat zij live veel beter is dan op een album. En geen toot hetzelfde van haar. Dus ik zou haar graag nog een keer zien.
0: Oké, dus je weet nooit wat je krijgt eigenlijk met Jessie J.
4: Nee, nooit, nee.
0: Stefan, ik ga die vraag natuurlijk ook aan jou stellen. Wie staat er hoog op jouw lijstje?
3: Teddy Swims.
0: Uiteraard. Ja.
3: Ja, die is echt heel goed. Alleen is ook oprecht.
0: Ja, daar kom je moeilijk tussen. Natuurlijk, afgelopen weken won je tickets voor Teddy Swims.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, leg nou eens in één woord uit. Wat maakt Teddy nou zo goed?
3: Ja, gewoon zijn rauwe stem. Gewoon, ja, de muziekstijl.
0: Ja,
3: moeilijk uit te leggen. Het is gewoon topartiest.
0: Klinkt gewoon lekker, dat is het.
3: Ja, dat.
0: Nou, welkom beiden bij de Ticket Battle. Jullie krijgen zo meteen van mij een liedje te horen. De vraag is dan, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je ervoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar en moeten dan om en om antwoord geven. Voor de eerste die een fout antwoord geeft, is het over en uit. De tickets gaan dan automatisch naar de ander. De oudste die gaat zo meteen beginnen. En het geboortejaar is dan ook meteen het startjaar van het spel. Ik ga even aan jou vragen, Stella. Hoe oud ben je of wat is je geboortejaar?
4: Mijn geboortejaar is 1990.
0: Stefan, wat heb jij er tegenover te zetten?
3: Ja, dat is helemaal prima.
0: Oh, maar wat is je geboortejaar?
3: Mijn geboortejaar is 1992.
0: 92, oké. Stella, we gaan met jou beginnen. En 1990 is ook meteen het startjaar. Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Dan is
4: dit
0: je eerste liedje.
5: Maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de vonken.
0: Dit is Makkie natuurlijk, eerder of later uitgekomen dan 1990.
4: Dit is later.
0: Ja, dat is inderdaad helemaal goed. Gerrit Joling met Maak Me Gek is uitgekomen in 2007. Stefan, de volgende is voor jou.
3: Okay.
0: Bruno Mars en Locked Out of Heaven, eerder of later dan 2007.
3: Later.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Stella, de volgende is dan weer voor jou. Zo. Lekker hoor. Coldplay en The Sky Full of Stars. Eerder of later dan 2012?
4: Eerder.
0: Dan 2012?
4: Ja, ik ga voor eerder.
0: Dat is niet goed helaas.
4: Jammer.
0: Nee, dit liedje is uit 2014. A Sky Full of Stars, Coldplay. Stefan,
4: okay, close call.
0: Close call, inderdaad. Stefan, goed nieuws voor jou. Jij hebt gewonnen.
3: Oh, wat fijn. Dankjewel.
0: Nou, Teddy Swims is een stapje dichterbij. Want jij krijgt van mij 100 euro ticket goed. En dat ga ik direct naar je overmaken.
3: Nou, hartstikke fijn.

bij Q Music. Iedereen kent natuurlijk lastige momenten op zijn werk. Gesprek met je baas, presentatie of je moet iets opleveren. Wat doe jij dan als je een beetje gespannen bent? Vast niet hetzelfde als Afrojack, al snap ik wel wat hij doet. Wat hij doet tijdens zijn optredens. Ik ga je zo

0: Directly starteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elk

0: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving!
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Lekker!
13: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Joey van der Velden. Zometeen Wisdy MC, Bees and Honey, eerst Alex Warren.

0: Of Monsters and Men bij Q Music en Little Talks. Zometeen Ed Sheeran en Castle on the Hill. Als je bij Afrojack nou in zijn rugzak kijkt, dan zitten daar altijd een paar dingen in die hij dan echt niet mag vergeten op een dag. Zijn koptelefoon, een pet, laptop met opladers uiteraard en zijn zonnebril. Ja, die zonnebril die moet echt mee. Sterker nog, er is zelfs een kans dat hij zonder zonnebril niet gaat draaien. Ja, dat heeft alles te maken met...
1: This is our secret, but like I only play with shades on like if I'm not sure about what's going to happen exactly at the show or if I'm playing for a new crowd or something. So if you see me playing with my shades on, that means like kind of nervous.
0: Ja, dat heeft allemaal te maken met dat hij af en toe nerveus is. En dan zet hij dus zijn zonnebril op. Biedt een soort van veiligheid. En ook als hij niet zeker weet of een liedje werkt of niet. En ik denk dan meteen, ja, waar maakt die gast zich nou eigenlijk druk over? Alles wat hij maakt, dat werkt toch? Sterker nog.

Mountain Castle on the Hill. Wie denkt aan het spelletje Fortnite, denkt er waarschijnlijk aan het spelletje waarbij je tegen andere spelers vecht en als laatste probeert over te blijven. Nou, klopt. Maar je denkt niet heel snel aan het muzikale onderdeel. Dat is het Fortnite Festival. Elke paar maanden is er dan een nieuw festival, digitaal. Toevallig is deze week het 15e festival gestart. Spelers kunnen dan zelf muziek maken en ook luisteren naar een artiest. Nou, het begon allemaal bij een digitaal concert waarbij een specifieke dag en tijd werd geprikt. En je moest dan precies op dat moment inloggen om erbij te zijn. Nou, en wie had nou de eer van het eerste concert? Dat was Marshmello. Dat was in 2019. En dat was meteen zo'n groot succes dat ze dachten, nou, misschien moeten we van dit concert een festival maken. Het Fortnite Festival. Maar deze man stond dus als eerst. Nu niet in een game. Nee, nu gewoon op de radio. Die radio kan je gewoon heel hard zetten. Another Drink, a Q-Music.

0: Healthy Ballerini. En Another Drink bij Q-Music. Zaterdagavond. Tom en Joe die werpen zich altijd rond dit tijdstip al op als de nationale hulptroepen. Samen met alle Q-luisteraars doen ze dat. Ja, ze noemen het zelf een klantenservice voor al je dagelijkse problemen. Ja, dat vind ik altijd zo mooi verwoord. Goede klantenservice is natuurlijk nooit dicht. Daarom ga ik zo meteen de hulptroepen draaiende proberen te houden. Je kan weer al je problemen bij me kwijt. Alles, je kan alles bij me kwijt. En dan zoeken we er gewoon een passende oplossing bij. Dus ja, heb je een probleem? Iets dat je samen met de hulptroepen wilt oplossen? Stuur even een berichtje in de app van Q. Heel makkelijk, typ het. Bij lange verhalen en bij korte verhalen spreek je het in. En dat mag trouwens ook gewoon andersom. Nou, stuur me deze kant op. En deze hoor je ook. Come on, get on up. Zoo, Shakira.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Q-Music The Party.
6: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomerkatwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
4: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Q-Do Events. Kijk op Q-Music.nl.
7: Q-Music. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
11: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veiligheid.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de boterparade tegen te houden. Maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En dat levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekenen ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van rond de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Dankjewel Mark. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A12 een vertraging tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland. Vertraging is daar 12 minuten. En er wordt geflitst op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen. Daar staan ze bij 245,1. Dat is de hoogte van Winschoten. Op de A15 tussen Del en Gorkum. De hoogte van Vuren bij 103,4. Dan ook de A28 Amersfoort-Zwolle. De hoogte van Hulshorst bij 58,9. En de A30 tussen Ede-Barneveld. De hoogte van Lunteren bij 16,3. Ja, ik heb net misschien een beetje rommelig uitgelegd, want dat ben ik ook. Ik kan af en toe ook dingen rommelig uitleggen. De hulptroepen, ja, die hoor je altijd op zaterdag en zondagavond door Tom en Joe. Nu ga ik het draaiende proberen te houden. Deze service desk, deze helpdesk. Dus heb je een probleem? Is er iets dat je heel graag wilt oplossen of dat je wilt dat wij het oplossen? Dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Q. Je mag het ook inspreken. Druk je op het microfoon. Je zegt super simpel. En dan, spreek ik je zo. Dan los wat op. De hulptroepen.
3: Joey van der Velden.
2: Als jij heel goed luistert, dan hoor je zo aankomen de hulptroepen. Hoor je?

0: Zonder Tom en Joe vandaag, want die hoor je deze week tijdens de ochtendshow natuurlijk tussen 6 en 10 elke doordeweekse dag. Maar ik ga het gewoon proberen vanavond, want we botsen allemaal wel eens tegen een probleem op of een kwestie aan waarvan je dan denkt, ja, hoe los ik dit nou op, hoe ga ik het te lijf en hoe kom ik er vanaf? Nou, daarom zijn de hulptroepen in het leven geroepen. We verzamelen alle hulptroepen en gaan ons best doen om een probleem op te lossen. Als je luistert, zometeen is het aan jou. Hoe lossen we dit op? Want ja, ik kreeg een berichtje van Femke. Even luisteren.
1: Hey Joey.
0: Hi.
1: Ja, als we met een vriendengroep gaan uit eten, ja, dan wordt het bedrag altijd door het aantal personen gesplitst. En ja, vaak drinken zij ook alcohol en veel meer drankjes dan ik. Nee. Waardoor ik dus telkens veel te veel betaal eigenlijk. Dus heb jij misschien een goede oplossing daarvoor?
0: Alright, oké, dus even resume. Femke die gaat vaak met vrienden uit eten. En dan wordt natuurlijk aan het einde wordt er een tikkie gestuurd, een betaalverzoek. En zij vindt dat niet helemaal eerlijk, want de een nuttigt net iets meer dan de ander. Alcoholische versnaperingen in het spel. Dat is eigenlijk een beetje het ding. Nou, als je luistert, hoe lossen we dit op? En vooral, wat denk je hiervan? Je kan een van de hulptroepen zijn. Je kan je oplossing sturen in de app van Q. Leuk als je typt. Nog leuker als je het even inspreekt. En dan komen we zo meteen wellicht tot een oplossing. Eerst Martin Garrix, samen met U2 bij Q.

0: Veronique de hulptroepen. Heb je een probleem? Nou, makkelijk. Krijg je gewoon een oplossing op maat hier van alle Q-luisteraars. En ik doe ook een beetje mijn best. Dus bijvoorbeeld zit je in een veel te drukke groepsapp en die wil je verlaten zonder bonje te schoppen. Of ben je uitgenodigd voor een peperdure bruiloft. Of je hebt een beetje mot met de beste vriendin van je partner. Nou, gooi het hier naar binnen via de app van Q. En we zoeken een oplossing. Vanavond is de beurt aan Femke. En die gaat heel vaak uit eten met haar vriendengroep. En er wordt daarna wordt het bedrag door het aantal personen gesplitst. Dus ja, iedereen betaalt hetzelfde. Maar die anderen die drinken dan net iets meer. En er zitten ook alcoholische versnaperingen bij. En dat vindt Femke niet eerlijk. Dus de vraag aan jou is, hoe lossen we dit op? Of nou ja, hoe moet Femke dit voortaan oplossen? Ruud die zegt, meeschrijven op een bierveeltje. Oké, duidelijk. Dan zegt Simone gewoon eerlijk er wat van zeggen. Als het echt goede vrienden zijn, dan snappen ze het wel. Richard schrijft, lekker uit eten gaan bij een all-you-can-eat restaurant... waar al het eten en drinken inbegrepen zit. Kijk, dat is natuurlijk, zeg wel, heb je natuurlijk één bedrag, weet je ook waar je aan toe bent. En dan heb je ook geen discussie aan het einde. Audioberichtje van Marije de Brabander.
1: Hey Q, nou, hoe lus je dat nou op met dat tikkie? Ik doe het zo dat ik aan het eind van de avond altijd zelf betaal. En dan daarna zeg, jongens, ik stuur wel even een tikkie. En dan heb je zelf de bon en kun je zelf later uitrekenen. Goedjes!
0: Oh, nou, dat is op zich wel goed dat je zelf een beetje het heft in eigen handen neemt. Samen uit eten is samen betalen. Anders moet je het niet doen, schrijft Danielle. Jalisa zegt meedrinken. Kondig het van tevoren aan, schrijft Alice, voordat je gaat bestellen. Want ja, als je doet als de rekening er is, dan komt het zo krampachtig over. Er komt ook nog een audiootje binnen van Remco Vermeulen.
2: Ik was laatst met een groep uit eten. Toen hebben we het eten hebben we gesplit door iedereen. En toen hebben we de drankjes apart gedaan. Ja. Heeft één iemand afgerekend en toen ook een tikkie gestuurd. En toen, op basis van vertrouwen, heeft iedereen zijn of haar drankjes betaald. Het werkte verrassend goed. Okay. Nou, hopelijk heb je er iets aan. Succes, hoi.
0: Dankjewel. Even kijken, dan nog een bericht van Maaike. Je moet zelf de rekening betalen en dan iedereen een tikkie sturen. Oh, dat is ongeveer hetzelfde. Nou, dan hebben we denk ik wel een oplossing bij deze. De beste oplossing is denk ik het heft in eigen handen nemen. Dus zelf de rekening betalen en dan tikkie sturen. En je moet gewoon iets meer administratie bijhouden aan het einde van de avond. Ik denk dat het mis, toch? Dat is de oplossing. Ja. Heb je nou ook een probleem? Stuur even een berichtje in de app van Q.

0: ga even wat nieuws doen. Nou, eigenlijk ga ik iets ouds doen. Dit spelletje hebben we ooit gespeeld hier bij Q-Music. Maar het is een tijdje weg geweest. En ik vond het opeens weer. Toen dacht ik, oh, weet je wat, ik ga het gewoon doen op zaterdagavond. Ik wil zo meteen weer eens Ik Weet Het Beter spelen. Je mag dan tegen iemand gaan opbieden om binnen een minuut zoveel mogelijk goede antwoorden uit een bepaalde top 20 te noemen. Dus dat is een top 20. En dat kan dus van alles zijn. Snoepjes voor onderweg, of het vaakst verloren vakantie-items, of de meest gegeten ijsmaken. Nou, maakt niet uit. Dat ga ik zo meteen bekendmaken. Maar als je nu denkt, hey, ik ken dit spel nog wel, of misschien denk je wel, nou, ik heb geen idee waar ik in ga stappen. Maar heb je wel zin om mee te doen? Dan zou ik zeggen, stuur even Ik Weet Het Beter in de Q-Music app. Dus Ik Weet Het Beter. En dan is het een hele grote kans dat ik je zo meteen bel. En dan gaan we het gewoon proberen, dit spel. En misschien wordt het wel iets. Misschien ook niet. En Sommelieu. Hoor je ook. Dark Before the Dawn.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland, of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
16: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
17: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Harry Potter,
9: de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Joey van der Velden.
0: Draait zometeen Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: zeg ik goedenavond tegen Emma en Frank. Goedenavond, welkom in de show.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Emma, welkom bij Ik Weet Het Beter.
1: Dank je.
0: Waar weet je alles van?
1: Nou, ik weet niet van alles, maar ik denk dat ik wel van meerdere dingen wat weet.
0: Maar noem eens één onderwerp.
1: Nou, dan zou ik zeggen de paardensport.
0: Ach, wat leuk.
1: Ja.
0: Hoe lang rij je al?
1: Nou, sinds dat ik 4 was, dus dat is al meer dan 30 jaar.
0: Nou, dan weet je er behoorlijk wat vanaf, Emma.
1: Ja.
0: Ik heb ook ooit een paard gereden.
1: Oh, nee.
0: Ja, maar
1: was het
0: ik weet.
1: Succes?
0: Nou, ik viel er vaak vanaf. Dat moet ik wel zeggen. Frank, hallo. Hallo, Frank.
2: Hallo.
0: Hi, waar weet jij veel vanaf?
2: Nou, ik hoop dat het over voetbal gaat.
0: Dat kan ik niet beloven, Frank.
2: Dat begrijp ik.
0: Nou, welkom bij Ik Weet Het Beter. Ja, dit spelletje hebben we wel eens gespeeld hier bij Q. Ik kwam het opeens weer tegen. Ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon proberen op deze zaterdagavond. Gewoon eens kijken hoe het gaat. Het werkt eigenlijk als volgt. Ik ga zo meteen een onderwerp noemen. Jullie mogen dan tegen elkaar opbieden hoeveel juiste antwoorden je denkt te kunnen geven. Diegene die het de hoogste getal noemt, die gaat het spel spelen. Lukt het je, dan win je het Q-Music prijspakket. Ga je de fout in, dan gaat het prijspakket naar de ander. Nou, zo werkt het. Dat is duidelijk, toch?
2: Ja, duidelijk.
0: Nou, dan ga ik jullie vertellen waar het over gaat. Wij vroegen, wat zijn de meest gebruikte smoesjes? Dus wij vroegen, wat zijn de meest gebruikte smoesjes? Emma, hoeveel denk jij er te weten van de top 20?
1: Negen?
0: Frank, wat denk jij? Hoeveel weet jij er?
2: Ja, dan mag de tegenstander het doen.
0: Mag Emma gaan spelen?
2: Ja.
0: Je zou 10 kunnen zeggen, het is een minuut de tijd.
2: Ja, ik vind het een beetje te link.
0: Te tricky. Oké, Emma, we gaan het spel met jou spelen. Je krijgt 1 minuut de tijd om 9 smoesjes te noemen uit de top 20 meest gebruikte smoesjes. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Jouw minuut gaat nu in.
1: Ik voel me niet lekker.
0: Even kijken. Ja, die staat ertussen. Volgende.
1: Ik doe het morgen.
0: Nee, staat er niet tussen.
1: Ik heb geen tijd.
0: Je moet een beetje denken in de categorie ik ben te laat of ik kom niet.
1: Autopech?
0: Ja, staat er tussen.
1: Kinderziek?
0: Ja.
1: Moet naar de huisarts?
0: Ja, staat er ook tussen. Zit op 4.
1: File?
0: Je hebt nog 25 seconden. Ja, staat er ook tussen.
1: Ik ben vergeten.
0: Staat er. Nee, die staat er niet tussen, helaas. Je moet er nog 4 hebben. Je hebt nog 12.
1: Oh jee, nou dat gaat niet lukken, denk ik.
0: Nee, maar roep iets, het kan nog. Het kan nog.
1: Ik ben ziek, ik ben moe. Ik kom te laat.
0: Ai.
1: Naar mijn schoonmoeder.
0: Hoor
1: ik
0: hier wat hoor je nog? Ik moet naar mijn schoonmoeder. Nee, dus je hebt net te weinig, maar je hebt wel mooie pogingen gedaan. Ik zie staan hoofdpijn verslapen. Je had nog kunnen zeggen, tandartsafspraak, of heb je dat gezegd? Nee, toch? Nee.
1: Nee,
2: de brug stond open.
0: Door mijn rug gegaan. Ja, brug stond open, staat er ook tussen. Geen geld. Partner is ziek. Ik heb mezelf buiten gesloten. Die heb ik zelf ooit wel eens gebruikt. Nou, weet je wat? We laten het erbij. Emma, ik vond het een prachtige poging. Frank, jij hebt bij deze gewonnen het Q-Music prijspakket.
2: Ja, dankjewel.
1: Gefeliciteerd, Frank.
0: Ja, je hebt er niks voor hoeven doen. Dankjewel. Een applausje ook voor Emma en Frank. Tof dat jullie erbij waren. En tot later.
1: Oké, tot later.
0: Teddy Swims bij Q-Music.

0: en Break Free. Ik vind het altijd zo'n mooie gedachte. Dat alles dat heel groot is, dat nu heel groot is, ooit klein is begonnen. Ik ga er even een heel goed voorbeeld van geven. Snelle, die is verliefd op Sterre. Ja, ze zijn al een tijdje zijn ze een koppel. En ja, dan wil je natuurlijk weten hoe Snelle zijn vriendin voor zich heeft weten te winnen. Nou, vond ik deze versiertruc van Snelle in een interview. Luister even goed.
1: Het raarste wat ik heb gedaan om op te vallen bij een crush. Een koud blikje Fristie klaarzetten in de auto, want dat was ze gek op. En nu gaan we trouwen, dus het werkt.
0: Ja, een blikje Fristie kopen voor je date als ze dat lekker vindt. Nou, en blijkbaar heeft het dus gewerkt, want ja, ze gaan binnenkort trouwen. En dat zeg ik. Alles dat nu groot is, begon ooit klein. Met een blikje Fristie begon het allemaal. Dit is Snelle bij Q Music. En laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: en Laat het licht aan. Ik wens je heel veel plezier met Kris Kros Amsterdam. Die gooi je zo meteen na 9 uur alles in de mix dat ze maar voor handen krijgen. Nou, één ingrediënt weet ik al. Dat is namelijk dit liedje. Hey. Alicia Keys en Jay-Z. Veel plezier.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! Jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Het leukste feestje van je zaterdagavond straks. Maar eerst het nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: pisskroos door elkaar.
1: Jij hebt je een lekkere zaterdagavond. En wat ben jij aan het doen?
0: Ben je aan het werk, zit je in de auto of ben je misschien wel thuis?
1: Ja, laat het heel simpel weten door iets van je te laten horen met de Q-Music app.
0: Ja, we gaan snel door met onze mix.

0: lekker hoor. Zaterdagavond zoals elke week Crisscross Amsterdam op Q Music.
1: En we gaan er heel even tussenuit, maar blijf hangen.
0: Tot zo!
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Ook dat ene schroefje. Dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Retour.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Q-Music nieuws krijg je van Mark Bergt.
1: Goedenavond. Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijker over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Het had te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen.

0: Ik zeg goedenavond, goedenavond. Ik ga toch weer aan je vragen. Ik weet niet waar je bent of wat je aan het doen bent. En met wie en hoe ben je? Ben je op de fiets? Ben je op de rolschaats? Ben je auto aan het rijden? Nou, het zijn allemaal vragen die je heel makkelijk kan beantwoorden als je even een foto stuurt van je uitzicht. Dus je hoeft alleen maar een foto te sturen van dat wat je nu ziet. En gooi die met een grote boog deze kant op in de app van Q. Dan weet ik waar je uithangt.
1: Q-music. 90s en zero's hits.
2: Joey van der Velden.
0: Ja, ik zeg goedenavond, welkom bij 90s en Zero's Hit. Je zit echt helemaal gebakken. Zometeen Nick en Simon, Rosanne. Eerst Hathaway. What is love?
1: 90s en Zero's Hits.

0: music, 90s en zeros hits.
1: Zeg je Nick en Simon, dan denk je natuurlijk meteen, komen die twee ooit nog een keertje bij elkaar? Ja, het kan toch niet dat die nooit meer elkaar op het podium treffen? Dat kan toch helemaal niet? Nick die maakt natuurlijk totaal iets anders, muzikaal gezien. Simon die heeft een boek geschreven. Maar ja, ik denk dus heel eerlijk dat het ooit weer zo wordt zoals het was. Heb je dat interview 2 weken geleden gezien met Nick? Daar vertelde hij onder andere dit.
2: Kijk, nu heb ik heel veel plezier in wat ik nu aan het doen ben. Ja. En eigenlijk, als ik nu naar de komende jaren kijk, dan kan ik niet zeggen van, nou, er zit iets aan te komen.
1: Okay.
2: Maar het is ook weer zo, ik heb heel veel bands gevolgd in het verleden die zeggen, nee, nooit meer, nooit, niet, geen denken aan. Dus ja, ik vind dat heel lastig, want ik wil niet die guy zijn die waarbij ze dan 8 fragmenten gaan uitzenden.
3: Je hoort het.
2: Van ja, nooit.
1: Helemaal duidelijk. Kijk, hij dekt zich in, hij draait er een beetje omheen. Ik ga niet dat zeggen, ik ga niet zus, maar ik hoor gewoon iemand die zegt, ja, maar dit gaat gebeuren. En ik denk echt sneller dan wij denken. Let maar op, ik zeg goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Welkom bij Q-Music 90s en Zero's. Dat is wat ik de komende 2 uur ga doen. Maar mijn vraag aan jou is, wat doe jij? Waar ben je? Waar hang je uit? Stuur even een foto van je uitzicht en gooi hem in de app van Q deze kant op. Nou, Bart, Edwin, even kijken, Wimmy, Luc, Els, Peter en Maaike, die zijn allemaal onderweg. Even kijken, Stefan stuurt een foto van mij. Ja, die zegt, ik zit de hele tijd al gezellig naar Q-Music te kijken en te luisteren. Die heeft Kijk Live aan. Wat zit mijn haar door de war, zeg, op die foto. Ongelooflijk. Dan Cindy Bronsma, daar zie ik de snelweg. Sylvia Olikan, die zegt, samen met mijn dochter onderweg naar huis. Dat is Duitsland vanaf Amsterdam. Julia Aarts is erbij, die zegt, gelukkig heb ik appeltaart. Oké, eet smakelijk. Hoi Joe, ik ben onderweg naar huis. Stamp die rammers er maar even doorheen. En bij Sascha de Vries zie ik dan weer een bewogen foto. Welkom allemaal, we hebben een applausje. Iedereen erbij is, foto's mogen deze kant op. Ken je de Verve trouwens? Ja, die moesten iets heel groots veranderen na de eerste single.

Q-Music Nights and Zeros, Justin Timberlake en Rock Your Body. Ik stap zo meteen uit een totaal ander vaartje. Ik ga Belle Perez draaien. En de band die ik nu voor je heb, die was eigenlijk nog maar net begonnen. Of ze moesten meteen al hele grote wijzigingen doorvoeren. Het was eerst was het Verve. Maar de platenmaatschappij die heeft een brief gekregen. Echt meteen in de eerste maanden. De naam die moest anders. Er was ook een jazzlabel met dezelfde naam, namelijk Verve Records. En die wilde dus niet dat de band die naam zou gebruiken. En daarom werd er van Verve de Verve gemaakt. Ja, en ik vind het dan leuk. Kan ik nog iets vinden waar Verve op staat? Nou, zeker wel. Ik heb dit liedje gevonden. Eerste single is het. All the Might heet het. Zeven scheurende gitaren. En daar staat dus nog gewoon Verve op de hoes. Ja, ik vind het echt fantastisch als je dat dan weet te vinden. Dus Verve zonder de. Wil je het hebben? Kost je 4 euro. Tenminste, dat zie ik hier op een verzamelaarswebsite. En ik zag ook dat je deze daar ook kan kopen. Dit is een allergrootste. Dit is Bittersweet Symphony.

0: ga zo meteen weer doen. Ik ga weer een liedje achter tevoren laten horen. Dus gewoon een liedje uit de 90's dit keer. Dat je dus omgedraaid hoort. En de grote vraag is zo meteen, weet je bij titel en artiest uit te komen? Dus denk je zo meteen, ja, dat zou hem kunnen zijn. Dan zou ik zeggen, stuur even een appje, want je maakt kans op het prijspakket. Nou, zo meteen het hele fragment, maar op dit moment, op dit tijdstip doe ik dan altijd even een soort van appetizertje. Even een klein voorproefje. Oké, misschien weet je het wel al. Dat zou zomaar kunnen. Oké, ik ga zo meteen dit dus laten horen. Luister. Nou, als je het weet, je mag al appen. En deze, die krijg je gewoon helemaal normaal. Oh, vooruit krijg je die. Hangt aan de munnik.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Joey van der Velden.
0: Met zometeen de Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Eerste act down.

0: Q-Music 90s en Zeros. Met Ina en Hot. Zometeen Snoop Dogg en Pharrell Williams. En Beautiful.
1: Rewind the 90s.
0: Oké. Let op wat er nu gaat gebeuren. Dit is misschien wel een van mijn favoriete onderdelen van de zaterdagavond. Ik heb een liedje in de computer omgedraaid. Dus achter tevoren ga ik het afspelen. En het is de bedoeling dat jij weet te raden welk liedje dit is. Weet je titel en artiest? Dan zou ik zeggen klim in de digitale pen. Open de app van Q en stuur mij dan de titel en artiest. Ja, dat is dan het winnende antwoord. Dan vergeet ik er altijd bij te zeggen. Je mag ook altijd gewoon inspreken. Inspreken, druk je op het microfoontje, is net zo makkelijk. Dan brul je het gewoon naar me. Oké, nou, Radio Hart, roep iedereen bij elkaar. Dit is de opgave vanavond. Ja. Ja, ik denk dat... Zal ik eens kijken, zijn er al appjes binnen? Ik denk dat iedereen hier wel een idee bij heeft. Oh, het blijft volledig stil aan de andere kant. Nou goed, stuur maar een bericht. Het zijn de Red Hot Chili Peppers bij Q-Music.

0: Zero's met Snoop Dogg en Pharrell Williams en Beautiful. Zometeen Peter Fox en House Am Zee.
1: 3, 2, 1. Rewind the 90s.
0: Ja, het applaus is voor Luc, 26 jaar, en komt uit Feyenoord. Luc, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Welkom in de show, Luc. Wat heb je gedaan? Waar kom je vandaan? Hoe zag de zaterdagavond eruit?
2: Ik kom net terug van mijn ouderlijk huis. Mijn zusje was jarig.
0: Gefeliciteerd! Dus,
2: ja, dankjewel.
0: Nou, wat goed. En ja. Was het een leuke verjaardag?
2: Ja, was gezellig.
0: Heb je nog andere plannen dit weekend?
2: Ja, er komen nog mensen over de vloer. We hebben een huis gekocht, dus we hebben daar nu allemaal mensen die we mogen verwelkomen.
0: Nou, ik ga weer applaus geven. Luc, je hebt mijn huis gekocht.
2: Ja, het is,
0: Moet er nog gefilmd huis gebeuren eigenlijk?
2: De kelder willen we nog doen, maar verder zijn we al wel klaar.
0: De kelder wil je nog doen?
2: Ja, we hebben een dijkhuis gekocht, dus dat verklaart misschien ook.
0: Ah, precies, ja, oké. Okay. Maar dat hoor je niet vaak, dat mensen zeggen, nee, we moeten wel de kelder nog doen. Maar ja. Dan moet je ook nog in klus een paar palen inzetten of zo, om de boel stevig te houden.
2: Nee, ja, het ziet er nu een beetje uit als een schuur. Maar we willen het wel echt een woonruimte maken, dus... Daar valt nog wel wat winst te halen.
3: Man cave, ik hoor man cave.
2: Ja, als ik mijn vriendin zover krijg, dan wordt dat zeker man cave.
3: Man cave.
0: Nou, welkom bij Rewind the 90s. Je hoorde net een liedje achter ze voor. Het komt uit de 90s. Maar ja, wat is de titel en wat is de artiest? En jij was er echt super snel bij. Het klonk zo. Ja, voor jou was het echt sneeuwkoek, Luc.
2: Ja, wel een beetje.
0: Ja, hoe kan het dat je het zo snel wist?
2: Ja, het is gewoon super herkenbaar. En ja, ik ben 26. Ik heb dit vaak genoeg meegezongen.
0: Tuurlijk.
2: In allerlei vormen en maten, dus ja.
3: En binnenkort ook in de Man Cave. In de Man
2: Cave. Absoluut. Ja, absoluut.
0: Oké, wat is de titel en wat is de artiest?
2: Het is Freed from Desire van Gala Rosato.

0: Het applaus is wederom voor jou, Luc. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Dat stuur ik natuurlijk naar je nieuwe huis.
1: Ja, leuk.
0: En
1: leuk.
0: Kan je nu ook meezingen met het liedje? Of moet je een beetje stil zijn?
1: Nee, ik moet nu wel heel erg stil zijn, want mijn vriendin zit ernaast. Ik mag niet zingen van haar.

0: music, 90s en zero's met Natalie in Brooklia en Thorn. We maken natuurlijk allemaal wel eens een domme of, nou ja, laat ik zeggen, een onhandige beslissing. Dat je achteraf denkt, oi, dat had ik beter niet kunnen doen. Ik vond dus een, ik vond best wel een opvallend slash goed verhaal over een singer-songwriter uit de UK. Die echt heel veel succes had in de zero's met een liedje. Maar er is nu niemand die het weet. Dit verhaal ga ik zo meteen volledig afmaken. Ik ga het je vertellen na de Rembrandts. Die hoor je ook zo meteen. I'll be there for you. Over een minuut of drie.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: 2 minuten over 11. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Mark Berg.
9: Goedenavond. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er

0: Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het weer dan, van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dankjewel. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Tussen Rosmalen en Kerkdriel. Daar een defect voertuig. Vertraging is daar 32 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 14. En op de A16 dat is Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Vertraging daar 34 minuten. Dan wordt er geflitst op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen. Dat staat de hoogte van Winschoten bij 245,1. A9 Alkmaar-Haarlem de hoogte van Heemskerk bij 56,7. En op de A28, dat is Amersfoort-Zwolle, de hoogte van Hulshorst bij 59,8.
2: Q Music. 90s en zeros hits.
3: Joey van der Velden.
1: Nou, zometeen iemand die iets verkocht heeft en dat had hij beter niet kunnen doen. Vertel het je naar David Guetta. En dit zijn de Rembrandts. Dit is I'll Be There For You.
2: 90s en zeros hits.

En zometeen Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. Eerst ga ik Robbie Williams draaien. Dit liedje is geschreven door Robbie Williams en zijn vaste producer Guy Chambers. Tenminste, dat lees je in de credits. Maar er is dus een Ierse singer-songwriter die claimt dat hij de basis voor dit liedje al in 1996 samen met Robbie heeft geschreven in Dublin. Zijn naam is Ray Hefferman. Alleen zou Ray dus de rechten van het nummer hebben verkocht aan Robbie voor £7000. En daarna is het pas het liedje geworden dat we nu allemaal kennen. Dat hebben dus Robbie en Guy zitten maken. Als dit verhaal klopt, dan snap ik dat het voor Ray echt een zware dobber is. Want ja, dit liedje heeft natuurlijk echt wel veel meer opgeleverd dan €7000. Dit is Angels by Q.

komen. We gaan zometeen weer een battle organiseren. Een battle tussen twee liedjes. Eentje uit de 90's en eentje uit de Zero's. Eerst even, het zijn de Two Brothers on the Fourth Floor. Letterlijk. De naam is echt letterlijk gekozen. Zoals de situatie was. Het waren twee broers op de vierde verdieping. Wat las ik nou? Ze zaten eerst op de derde verdieping. Toen waren ze ook al liedjes aan het schrijven. Toen lukte het helemaal niet. Gingen ze naar de vierde verdieping. Kregen

0: Shine bij Q Music en Happy Q Music 90s en Zeros gaat zometeen weer een battle organiseren. Het is een battle tussen twee liedjes. Zometeen komt er eentje uit de 90s en eentje uit de Zeros. En jij mag dan kiezen ja, welke je vanavond dan het allerliefste wilt horen. Normaal gesproken hang ik daar een categorie aan. Dat heb ik nu ook gedaan. Maar de categorie die is anders dan anders. En normaal gesproken is het zand of strand of zon of zomer of nou iets. Maar dit zijn eigenlijk... nou, weet je wat? Ik leg het zo meteen uit. En deze hoor je ook. Beautiful day. YouTube. En beautiful day. Minuut of twee.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Joey van der Velden.

Music, 90s en Zero's met U2, A Beautiful Day. Zometeen Room 5 en She Will Be Loved. Eerst is het tijd voor een battle. Ik ga je weer twee liedjes geven. En de vraag is wederom, welke van de twee gaat het worden? Wil je een liedje uit de 90s of wil je een liedje uit de Zero's? Maak ik het nog iets moeilijker. Ik zet ook nog twee totaal verschillende acts tegenover elkaar. Namelijk een DJ-act en een zanger. Dat betekent, wil je het stof uit de speakers of wil je keihard mee?

Ja, het waren spannende minuten. Ik had ik heb een battle georganiseerd. Ik doe het altijd met een liedje uit de 90's en een liedje uit de Zero's. Maar ik had het vanavond eigenlijk nog iets moeilijker gemaakt. Ik dacht ook, ik zet twee verschillende acts tegenover elkaar. Een DJ-act en een zanger. En dan is het dus kiezen tussen, ja, wil je een beetje dancemuziek, een beetje house? Of zeg je nou, ik wil wel liever meezingen. De keuze was reuze.

0: afgelopen minuten heel veel tekstberichtjes. Ik heb alles gezien en gelezen, maar ook heel veel audio.
1: Je denkt maar dat je alles mag van mij, van Frans-Duits natuurlijk.
0: Oké. Okay.
2: Frans-Duits.
0: Ja.
2: Nou, doe dan maar even lekker Frans-Duits.
0: Ja.
2: Oh, wat een mooie avond, jongens. Ik wil die wel even goed afsluiten. En als het de Party Animals wordt, ook helemaal goed.
0: Oké. Okay. Nou.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes.
13: Esso, omdat elke rit telt.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Het Q-Music Nieuws. Middernacht.
17: Goeienacht. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die ook slachtoffer is. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte tijdens een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen, een toeristische attractie van tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij een verkeersongeluk in Veghel zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg en reed een paar honderd meter verderop de bossen in. Daar kwam de auto tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie er in de auto zaten en hoe oud ze zijn. En de organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Het weer dan van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de twee piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde een dag na de deal van president Trump met Hamas, waarin is afgesproken dat de organisatie de wapens inlevert en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. Eén daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf, en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Veghel zijn afgelopen avond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam een heel eind verder tegen bomen tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie in de auto zaten en hoe oud ze zijn. Het weer dan van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Maximum Summer.
1: Q Music.

Goeienacht. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de twee piloten